homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

0: Have you seen the old... In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: Dat heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
3: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

0: En het is ruim 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Het is weer tijd voor brunch. Goedemorgen. En Linda is ook weer binnen. Nou, we zijn weer warm gedraaid vanochtend, hè?
1: We waren het mooi op tijd. Wel, hè?
0: Ja, ja, en daarom. En we hebben hier lekker gebak staan, Linda.
1: Ja.
0: Daar genieten we zeer zeker ook van. Want Rob heeft afscheid van ons genomen. En heeft ruim 3 maanden met ons meegelopen. En gaat zijn eigen weg. Zo gaat dat in het leven.
1: Precies. Maar dank. Hij heeft ons vanmorgen nog een taartje gebracht. Dus dat is wel dat is lief.
0: En natuurlijk dank voor die afgelopen 3 maanden dat hij bij ons was. En lekker taart eten vanochtend. Nou, wat willen we nog meer? Hey, we hebben alweer intro genoeg gehad. Laten we maar snel een muziekje doen. Wat dacht je van Roger Glover? And love is all.

0: Roger Glover en Guest and Love is All. Prachtige opening, dacht ik weer, van brunch deze ochtend. Ja, en ik zit hier met mijn juichjek aan, maar toch...
1: Ik denk, anders moet ik daar straks nog wat van zeggen. Maar je noemt hem zelf al.
0: Ja, ja. Maar is er na gisteravond dan eigenlijk ook ruimte om te juichen?
1: Nou, eigenlijk nog niet.
0: Nee. Dat zou wel iets beter mogen. Maar goed, een slechte generale is meestal een goede wedstrijd.
1: Daar nou ja, ik zei, zo doet dat Nederlands elftal dat wel vaker, toch? Dat krult zich altijd eerst een paar keer dat je denkt, nou. En dan ineens komen ze erin of zo. Dus misschien gaat het nu nog weer zo.
0: Je bent optimistisch. Nee, zo mag ik het ook. Ja, volgende week donderdag gaat het beginnen. Hey, wat er vandaag allemaal gebeurt, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik altijd. Want de eerste donderdag van juni, dan weet jij dat we...
1: De eerste donderdag van juni, is er dan iets bijzonders?
0: Dan fietsen we altijd tegen Alpe d'Huez op, hè?
1: Oh, dat is vandaag.
0: Die zijn vanochtend al vroeg begonnen. Minimaal 6 keer omhoog en weer naar beneden. Ja, voor het goede doel. Nou, dat gebeurt vandaag allemaal. We hebben er eigenlijk niks over volgens mij in ons programma.
1: Nee, we hebben helemaal geen team geïnterviewd, hè?
0: Die zitten daar natuurlijk allemaal. Ook geen gelegenheid. Hey, wat gaan we dit eerste uur allemaal doen, Linda?
1: Ja, wat gaan we wel doen? We hebben het wel over een NK. Dit is geen WK, maar een NK Acrogym. En onze eerste gast, Floor Gijsbertsen, die zit al gezellig bij ons in de studio. Die gaat daarover vertellen. We gaan bellen met Brenda Leusink. En dan, weet u het misschien wel, dan gaan we het hebben over de kampvuurconcerten op de Kannenburg. En om kwart voor 10 komt Jan van Egmond uit Emst op de fiets naar Heerden toe. En hij komt ons vertellen over de stichting Gered Gereedschap.
2: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: Ah, hij doet het goed, dat juichgek.
1: Zo is dat.
0: Die hebben we niet van huis geprobeerd. Nee, maar hij werkt.
1: We hebben er een paar vanochtend. Ja, er zijn heel wat nummers uitgekomen in het kader van dat WK 2026. Dus de ochtend is er nu om, Linda.
0: Oh, goed zo. Oh, goed
1: dus
0: zo.
1: Het komt goed van pas. Hey, onze eerste gast is aangeschoven. En daar zijn we heel blij mee. Floor Gijsbertsen van Acrogym in Vaassen. Ja. Want daar staat het komend weekend wat te gebeuren, begrijp ik. Het NK vindt dit jaar plaats in Vaassen.
0: Ja. Nou ja, Floor, daar vonden wij een reden genoeg om jullie uit te nodigen en te vragen van hoe zit dat? Want is dit de eerste keer dat jullie het NK organiseren?
2: Ja, wel als vereniging zijnde heeft Sportacrobatiek Vaassen is dit dan de eerste keer dat er inderdaad een bondsfinale plaatsvindt die wij mogen organiseren. Ja, ze hebben al wel eerder een Oost-Nederlandse kampioenschappen georganiseerd. En daar was de bond denk ik zo tevreden over dat er vertrouwen gewoon is gekomen dat
0: dat
2: SAF dus inderdaad de bondsfinale mag gaan organiseren.
0: Want hoeveel ruimte heb je nodig voor een NK Acrogym? Ik heb geen idee.
2: Ja, best wel behoorlijk. Je hebt natuurlijk je hebt een intern hall heb je nodig. Je hebt ook gewoon de wedstrijdhal heb je nodig. En je hebt heel veel kleedkamers nodig.
0: Ja.
2: Om alle teams een plek te kunnen geven. Zodat ze zich klaar kunnen maken. Haar, make-up, alles mooi. Ja, erop en eraan. Ja. Dus er zit echt. Ja, en de Wieke heeft die ruimte gewoon. En we zijn er gewoon blij mee dat daar gewoon die bondsfinale.
0: Maar dat betekent dat die hele Wieke gewoon in gebruik is voor het NK. De sporthal, daar zullen de wedstrijden zijn.
2: Ja. En echt de hele ruimte is gewoon echt nodig, inderdaad. Het zijn echt 117 teams ongeveer die komen.
0: Zo.
2: Dus dat, heel Nederland natuurlijk, hè. Dat ze komen naar ons prachtige fase.
0: Ja, precies.
2: Dus dat, die ruimte is echt allemaal nodig gewoon.
0: En je zegt 117 teams en een team bestaat uit hoeveel mensen?
2: Nou, dat kan dus een duo zijn, dus met z'n tweeën. Het kan ook als een trio, maar tegenwoordig is ook als een kwartet voor vrouwen. Eerst was het altijd voor mannen, maar nu hebben ze dus dat erbij gedaan. Dus dat het ook nog vier dames op de vloer kan zien, zeg maar.
0: En voor mensen die, ik zeg altijd, het is gooien met kleine meisjes, maar dat is het niet. Maar zo,
2: ongeveer.
0: De grote meisjes staan met de voeten op de grond en dan gaan er van die hele kleine meisjes gaan dan. Mijn kleindochter van 5 wil acrogym doen en ik, arm kind. Dan,
2: er komen nog open lessen.
0: Oh.
2: Er komen nog open lessen bij SAF, dus ze is van harte welkom.
0: Maar Floor, leg even uit, wat is het precies, acrogym?
2: Nou, acrogym, dat is eigenlijk afgekort acrobatische gymnastiek. Dus dat is een combinatie van kracht, lenigheid, dans, gymnastiek. En dat doe je dan in teamverband. Maar dat vraagt natuurlijk ook heel veel vertrouwen in elkaar. Maar wat je doet is niet niks natuurlijk. Je moet echt vertrouwen hebben, word je gevangen, het opbouwen inderdaad.
0: Ja.
2: Dus het is echt een hele goede vorm van samenwerken.
0: Je moet echt volledig vertrouwen op je team.
2: Ja, zeker. Nee, vertrouwen is wel echt, wel prio 1, zeg maar, binnen een team.
1: Ik zie dat nou een beetje voor me. Gooien.
0: En dus even afgeleid zijn. Ja. Wat zeg je? En dan, maar dat.
2: Ja.
0: En als je een team bent, kies je dan zelf ook, zeg maar, je teamleden? Dat je zegt, ik kan heel goed met haar. Ik wil haar graag in mijn team. Of doet een trainer dat?
2: Nou, je mag je voorkeuren wel opgeven. In principe zijn het onze trainers die dat dan uiteindelijk toch wel de definitieve keuze maken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, maar daar heb ik gewoon een goed gevoel bij. En omdat ik dan toch volledig moet vertrouwen op iemand.
2: Nee,
0: moet
2: zeker.
0: Dan klik zijn.
2: Nee, maar onze trainers die weten heel erg wat ze aan het doen zijn. En die gaan van tevoren ook, gaan we eerst allemaal wisselen. Om te kijken van waar zit er een klik of wat dan ook. En de trainers die hebben zoveel ervaring. Die weten echt wel wat ze doen.
0: Wat past.
1: Ja. Het is topsport, hè?
0: Ja.
1: We hebben het niet over een clubje in de provincie. Nee, we hebben het hier over een topclub. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Want weet je ook, Floor, hoeveel van jullie deelnemers doet er mee aan het NK?
2: Aan deze bondsfinale hier in Vaassen helaas geen eentje.
0: Oh.
2: Nee, dat is helaas niet zo. Dus dat hopen we volgend jaar natuurlijk wel. Gewoon dat gaat gebeuren. Verder hebben we in totaal 3 teams die wel op het NK staan. Dat hebben we ons kwartet. Lea Loijs, Kiki, Lin en Julia. Die doen dan supplement 1. En dan hebben we nog een duo, Charlie en Lisanne. Die staan ook op het NK. En dan mijn eigen team met Julissa en Lieke. Dat staan we met z'n drieën allemaal in Ahoy. Op 27 en 28 juni.
0: Dus dit is een gedeelte van dat NK, maar er komt nog meer.
2: Ja, dit is weer een ander niveau.
0: Oké, in verschillende niveaus.
2: Ja, verschillende niveaus.
0: Wauw, het wordt echt heel veel. En wat je dan instudeert, want moet ik dat is een aantal handelingen. Zitten daar verplichte bewegingen in die je dan moet uitvoeren?
2: Ja, per niveau heb je wel verplichtingen waar je aan moet voldoen. Nu heb je zeg maar de niveaus supplement 5 tot en met 1. Die moeten aan verplichte torens en bepaalde vereisten voldoen. Dat heeft elk niveau ook wel weer. Ga je dan weer hoger naar ABC, dan hebben we daar ook dan weer andere verplichtingen, zeg maar.
0: Oké. Maar de uitvoering wordt steeds ingewikkelder.
2: Zeker. Ja, er wordt wel steeds meer van je verwacht, inderdaad. Ja.
0: En mag je dan daaromheen, maak je dan je eigen opbouw, zeg maar?
2: Ja, je mag je eigen oefening mag je helemaal gaan maken. Daar zitten natuurlijk ook wel een beetje vereisten aan vast. Van, loopt het soepel door? Heb je een beetje een klik met de jury? Maar ook, je moet het publiek een beetje meenemen. Dus de mimiek, gebruik je dat? Ben je muzikaal? Zit het op het ritme? Is er ook een band tussen het team? Niet dat er zeg maar drie individuen bijvoorbeeld op de vloer staan. Het is echt de bedoeling dat het echt gewoon één team is die gewoon eigenlijk je meeneemt in een bepaald wereldje in 2 minuten of 2 minuten 30.
0: En dat je meteen dat gevoel hebt, wauw, dit is leuk.
2: Ja, precies. Daar wil ik meer van zien, bij wijze van. Precies. Ja, dan heb je het goed gedaan.
0: En hoe lang oefenen jullie voordat je zeg maar klaar bent voor zo'n NK?
2: In principe begint een seizoen meestal gewoon na de zomer. Dan worden de teams ook bekendgemaakt. En dan, dan wordt het eigenlijk gewoon even kijken van welke torens, welke salto's worden er dan gedaan. En de ene, niveau begint al in januari, en andere dan pas in maart bijvoorbeeld. Dus dat zit ook nogal een verschil in. Hoe lang? Ja, laten we zeggen van dat een seizoen van september tot aan juni ongeveer duurt.
0: Oké.
1: Je werkt zeg maar naar een topevenement toe.
2: Ja, zeker. Ja, je moet natuurlijk wel elke keer gaan plaatsen. Je hebt dan vaak iets van 3 plaatsingswedstrijden. Dan heb je nog iets van een halve finale. En dan als je in de halve finale dan zoveel punten of zoveel de beste plek top 10 bijvoorbeeld hebt gehaald, dan heb je je geplaatst voor het NK. Maar dat verschilt dus ook weer per niveau. En dat is een heel lang verhaal, maar zo is het ongeveer wel een beetje.
1: Zitten heel veel gradaties in.
2: Ja.
1: Dus is een opbouw. Mooi hoor.
0: En wat moet je kunnen om goed acrogymt. Ja, je moet heel elastisch zijn, waarschijnlijk zo. Niks voor mij zijn.
1: Elastiekje.
0: dat gevoel heb ik ook.
2: Een elastiekje. je moet natuurlijk ook een beetje kracht hebben. Lenigheid is op zich handig om te hebben. Ja. Maar daar kan je ook natuurlijk voor trainen. Je moet ook kunnen durven.
0: Ja.
2: Als je niet durft, dan wordt het wel een beetje lastig. En je moet ook goed kunnen samenwerken. Als je heel erg alleen bent en je kan niet gaan samenwerken, dan gaat het gewoon niet werken binnen de acro.
0: Nee.
2: En zeker als je hogerop ook wilt komen. En muzikaal is ook wel heel handig. Dat je wel een beetje een feeling hebt met de muziek.
0: Ja.
2: Ik bedoel, je kan heel leuk gewoon een beetje inderdaad. Ja, dat je denkt, oké, dat ziet er ook niet uit. Dus dat zou ook wel fijn zijn. Maar ik denk als je die aspecten hebt, dat je dan wel goed zit.
0: Wow. Ja. Het is, er komt meer bij kijken als dat we denken.
2: Ja.
1: Zo'n club dan, Floor, want jullie, dat vertelde je in je intro al eventjes, jullie worden daar dan specifiek voor uitgekozen, omdat waarschijnlijk de

0: wieken nog doen?
1: Nou ja, opbouwen. Ja. Ja, dat wordt vrijdag allemaal gedaan. We hebben volgens mij echt ook een grote groep, vooral vaders, die dan even het krachtstukje eventjes doen met de vloer. En de moeders die zijn er natuurlijk ook. En de sporters, om dan gewoon het helemaal aan te kleden tot echt een mooie Nederlands kampioenschap hal, zeg maar.
0: En mogen wij daar allemaal komen kijken?
1: Iedereen mag komen kijken. Je kan gewoon, bij de entree kan je een ticketje aanschaffen. En dan mag je gewoon gaan kijken. Ja, iedereen is welkom.
0: Ik kan me voorstellen dat ik vind het altijd spectaculair uitzien. Dus, ja.
1: Is het ook zeker. Ja. Het is ook een aanrader hoor. Ja. Er is ook een loting. Dus als je nog leuke prijzen wilt winnen of een roosje wilt kopen. Dat is ook mogelijk.
2: Hey, en hebben jullie nou sponsoren daar ook voor weten te strikken? Ja. Of is dat allemaal de bestaande sponsoren die zeggen van joh?
1: Nee, er zijn wel wat sponsoren inderdaad. Ja.
2: Oké, wie is hoofdsponsor? Mag je best noemen hoor.
1: Even kijken hoor. Dan moet ik het heel goed even uit mijn hoofd. Volgens mij Egotech Floor. Okay. Veenstade, de fysiotherapie. Okay. Die weet ik zo uit mijn hoofd. En heel eerlijk weet ik de rest niet zo. 1, 2, 3. Maar die twee sowieso.
0: De fysiotherapie, dat vind ik ook een leuke. Want dat levert hun de meeste klanten op natuurlijk. Ga alsjeblieft aan.
1: Ja, daar hebben we ook een samenwerking mee. We hebben ook een samenwerking met Veenstade. Dus ja.
2: Ja. Nou goed, maar aanstaande zaterdag gaat dat allemaal gebeuren. Het is één dag. Hè? Hoe laat gaat het beginnen, Floor?
1: Het is van 9 tot 6 uur 's avonds.
2: Het is een hele dag.
1: Het is een hele dag.
2: Ja. Maar van 9 tot 6 in de wieken het NK Acrogym de finales.
0: En wanneer heb jij je NK?
1: Die heb ik 28 juni.
0: 28 juni, we gaan hem allemaal onthouden. Helemaal goed. Succes in ieder geval. En dankjewel dat je er was vanmorgen.
1: Ja, jullie ook bedankt.

0: Cliff Richard, hoort u, en The Living Doll. En daarmee werd het 1 minuut voor de klok van 9:30. Ik reed vanmorgen langs de Kannenburg, Linda. En ja, het is helemaal klaar.
1: Ja?
0: Ze zijn er helemaal klaar voor. Dus het ziet er weer spectaculair. Het ziet er weer heel mooi uit.
1: Oh, goed zo.
0: We hebben aan de telefoon Brenda Leusink, een van de organisatoren van het kampvuurconcert wat vandaag gaat beginnen in Vaassen. Goedemorgen, Brenda.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Welkom bij Brunch. Brenda, je was een paar weken geleden was je al even bij ons. En toen vertelde je ons dat het programma zo goed als rond was. Dat is alweer 4, 5 weken geleden, denk ik. En hoe is het? Het is allemaal uitverkocht de komende dagen. Want 4 dagen gaat er van alles gebeuren, hè, daar voor de Kannenburg.
2: De VIP's zijn allemaal uitverkocht. Het VIP-deck zit heerlijk vol voor de veldtickets. Zaterdag, zondag echt de allerlaatste tickets. Vandaag zijn er nog een beetje en morgen misschien ook nog een beetje. Maar we zitten goed vol, inderdaad.
0: Nou, het is dus in ieder geval een evenement wat in fase geborgen is. Zo moet ik het proberen te omschrijven, denk ik. Of
2: ja, wij voelen ons wel omarmd, ook door het dorp. We hebben een mooi contact met heel veel fijne leveranciers hier ook uit de omgeving. Maar het is ook al een van de artiesten die wilde bijvoorbeeld graag, die staat op zijn rider, die wil wat speciaal biertjes hebben uit de regio. Nou, dan gaan we hier naar de Slijter om de hoek. En dan kom je hier en heb je altijd een leuk gesprek en ja, wij vinden dat wel echt, dat is meer heel eerlijk dan op andere locaties, dat we hier heel erg ontzettend vriendelijk omarmd en welkom geheten worden.
0: Kijk, nou, dat is fijn om te horen, ja. voor deze omgeving, dat jullie in ieder geval in een warm bad gaan komen. Probeer nog even het programma. Ik neem aan dat je het zo uit je hoofd kent, Brenda. Wat is het programma vanaf vanavond en wat is er elke avond te doen?
2: Ja, we gaan vanmiddag, komen ze binnen, Waylon en Miss Montreal, daar starten we mee. En voor ons is dat wel speciaal, want Waylon die trapte ook, het is ons 5-jarig jubileum namelijk, en Waylon trapte die avond toen ook af. En Miss Montreal, ja, ik moet altijd om haar gieren. Ze is een soort cabaretière en een fantastische zangeres. En wat ik bij haar heel tof vind, is dat je kunt zowel huilen bij haar songs, je kunt lekker dansen en je kunt heerlijk lachen om haar. Dus daar trappen we mee af. Morgen hebben we een mooie mannenavond, zeg ik. Douwe, Bob, Jaap, Reesema en Nielson. Dat wordt denk ik een mooi kampvuurfeest. Zaterdag hebben we Danny Vera en Mel VF. De eerste keer dat hij hier komt. En heel benieuwd wat hij gaat doen. Ik weet natuurlijk allemaal wat, maar dat wordt speciaal. En dan eindigen we zondag met Raccoon en Faela. En toen we hem boekten, wisten we niet dat zij samen een single gingen uitbrengen, wat ze 2 weken geleden gedaan hebben. Dus wie weet gaan ze die samen doen zondag.
0: Ah, ja. Daar had ik eigenlijk eventjes op voorbereid moeten zijn. Dan hadden we hem nog.
1: Ik zie dat jij bent ondertussen aan het zoeken.
0: Ja, ik heb er wel 1 klaarstaan,
1: oh,
0: maar
1: zo,
0: daar zo direct natuurlijk veel meer op.
1: Brenda, merk je dan dat er voor de ene artiest meer belangstelling is dan voor de ander? Ik bedoel, gaat de kaartverkoop voor de een sneller dan de ander?
2: Ja, dat merk je zeker, ja.
1: Toch een voorkeur?
2: De voorkeur hier in Vaassen dit jaar, vorig jaar was dat Edwin Evers Band, het jaar daarvoor was dat Bluff en de voorkeur voor dit jaar in Vaassen is Danny Vera.
1: Oké. Ja. Nou, we zijn allemaal in de stemming voor Danny Vera. Nee. Dat is toch grappig, ja. Want jullie organiseren die kampvuurconcerten overal door Nederland. Merk je dat er inderdaad verschil zit in waar het dan plaatsvindt? Dat mensen gewoon van andere muziek houden?
2: Ja, en wat wij wel hebben gedacht is als we volgend jaar terugkeren willen we nog iets meer feest in fase programmeren. Nou is het natuurlijk niet zo met de kampvuurconcerten dat we, ja, het is geen bierfestival, geen heel wild gedoe en noem het allemaal op. We blijven het op zijn kampvuurs houden, maar het mag natuurlijk wel een feestje in zich dragen. En we merken wel dat Saze wel van een beetje feest houdt en dat komt voor niet helemaal met Danny. Maar ik ben heel eerlijk, Danny is een hele grote stem natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar we merken wel dat Vaassenaren daar wel wat meer van houden dan op andere plekken.
1: Grappig is dat. Je moet je een beetje aanpassen aan de mensen die daar wonen. Maar dat daar verschil in zit. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Daar zullen natuurlijk veel mensen uit Vaassen zijn. Maar er komen er volgens mij ook heel veel van buitenaf, toch, Brenda?
2: Ja, en toch is het echt grotendeels echt de regio Vaassen zelf natuurlijk is één. Okay. Maar ook wel heel veel uit de regio, Emst. En in Apeldoorn steeds meer winnen we daar wat terrein, zeg maar. Er komen steeds meer Apeldoorn Apeldoornse mens, maar ik ben vroeger geboren in Apeldoorn. Dus, ik weet heel eerlijk, van Apeldoorn is het ook best lastig. Wij zijn, ik mag erbij zeggen, denk ik, best wat kat uit de boom kijkers. Dus eer wij onze grenzen zeg maar, overschrijden, voelen we gewoon even moeite. Maar we zien dat dat steeds meer komt. Maar het is echt grotendeels wel, onze bezoekers komen uit de regio.
1: Ja, toch. En wat ik zo mooi vind van die kampvuurconcerten is dat het zo dichtbij is. Als je, weet je, ook de artiest is gewoon zo dichtbij. Ja. Zit je normaal in een stadion of wat dan ook, of in een theaterzaal, dan staat iemand op een podium en dan zit jij gewoon ergens, ik meestal ver weg achter in de zaal. Dat ligt ook aan het kaartje dat je koopt natuurlijk. Maar in zo'n kampvuurconcert, dan ja, dat vind ik gewoon heel, heel mooi ervan.
2: Ja, dat is ook echt dat we wel heel erg beogen. Een kleine wereld waarin veel interactie met het publiek is. En waarin ook, dat dagen we artiesten ook toe uit. We zeggen ook gewoon letterlijk tegen ze, hap je bek, probeer dingen uit. Doe het anders, doe het klein, fijn. Maar hier, dit is een plek waar het publiek je zal dragen. En waarin als je een fout maakt of als je linksom of rechtsom gaat, dat vergeven ze je. Maar juist het uitproberen, juist het echte, juist het pure, dat is wat we willen horen en zien.
1: Ja.
2: En dat van dichtbij. Ja, dat is wel wat we beogen samen. En dat doe je ook echt samen. Hè? Met alle mensen, alle vrijwilligers, alle crew. Die artiest die het natuurlijk ook wel maakt en breekt. Ja. Maar we doen het ook wel echt samen met het publiek.
1: Je zorgt met z'n allen voor dat sfeertje.
2: Zeker. Ja. Het enige wat wij kunnen doen is alle voorwaarden creëren om dat mogelijk te maken. Maar we vinden ook echt wel, we hebben echt lief publiek. We hebben ook, en dat klop ik elke keer af, maar we hebben nog nooit een calamiteit gehad. We hebben gewoon mensen die hier in liefde voor muziek en het gewoon leuk willen hebben met elkaar. Lekker genieten van lekker borrelen, lekker eten. En die gewoon zin hebben in een mooie avond. Het is ook iets ouder publiek gemiddeld genomen dan wat er normaal naar festivals en concerten gaat. Ik denk wel dat allemaal meespreekt, zeg maar.
1: Precies, precies.
0: Nou is er één ding wat je niet in de hand hebt, dat is het weer, Brenda. Wat is de verwachting?
2: Ik wil, denk ik, afgelopen 24 uur nog nooit zoveel weerstations bekeken. Nee, want ze maken het wel spannend.
0: Ja.
2: Toevallig net om 8:30 hadden wij met de hulpdiensten en de gemeente hadden we de schouw. Nou, dat was gelukkig allemaal goed, ook dit natuurlijk besproken. Het ziet er op dit moment heel goed uit. Op dit moment is het zo, ze hebben de code geel ook afgeschaald naar 5 of 6 uur, meen ik. Nou, wij houden het gewoon continu in de gaten. Het wordt nu in fase om 1 of 2 uur een onweersbui verwacht. Nou, dat kunnen wij hebben, want dan zijn we gewoon hier nog rustig bezig. Dus vooralsnog is het zo, wij gaan gewoon om 5 uur open. We hebben een ontruimingsplan, mocht het zover komen dat er toch een onweersbuitje voorbij komt. Maar het ziet er gelukkig veel minder spannend uit dan dat het 24 uur geleden uitzag, als ik eerlijk ben.
0: Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor vanavond en voor morgen.
2: Ja.
0: Dus haast je, mocht je er vanavond of morgenavond of zaterdag of zondag natuurlijk bij willen zijn. Het kan nog, maar ze zijn beperkt. Brenda Leusink van de organisatie van de kampvuurconcerten bij de Kannenburg in Vaassen. Vanaf vanavond gaat dat weer van start. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn en natuurlijk succes, maar vooral veel plezier gewenst vanavond. Dit kun je verwachten. Dit is Miss Montreal. Door de wind.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Dit is wat u ongeveer kunt verwachten vanavond bij de Cannenburg, Kasteel de Cannenburg. Vanaf 5 uur gaan de poorten open en om 7 uur begint dat concert van met name Miss Montreal samen met Waylon. En zo is er morgen, vrijdag, zaterdag en zondag van alles te doen daar rondom de Cannenburg. Dus dat belooft weer wat. Nou, hartstikke leuk. Even kijken, we zijn in afwachting van onze volgende gast. Die zou op de fiets komen, maar ik ben bang dat hij de weg kwijt is. Dus dat kan natuurlijk maar zo. Maar goed, we gaan hem nog niet introduceren, want we willen hem natuurlijk graag wel eventjes hier zien. Dus doen we nog even een lekker plaatje maar. En we kijken vooruit naar volgende week donderdag, want dan gaat het van start, het WK 2026. Dit zijn John de Bever, samen met Wilfried Gené en de WK-versie van De Koekoek.
2: We doen hier met z'n allen, al was de warming up. En we hebben een mascotte.

0: Billy J. Kramer en de Dakotas en Trains en Boats en Planes. Wederom een gauwouwe. Maar dat bent u zo gewend op de donderdagochtend in brunch van 9 tot 12. Onze volgende gast is inmiddels gearriveerd. Ik heb begrepen van Linda dat hij het bijna vergeten was. En ja, grote plannen had om op de fiets te komen hier naartoe.
1: Ja.
0: Maar dat mislukte. Dat kwam niet goed, dus hij is toch met de auto gepakt.
2: Hij is toch met de auto, ja. Jan van Egmond, we zeiden het al straks in de aankondiging van Stichting Gered Gereedschap. Zo moet ik het noemen, hè?
3: Zeker, zeker.
2: Ja. Ja. Jan, noem heel even voor ons, wat is precies Stichting Gered Gereedschap?
3: Stichting Gered Gereedschap, die bestaat al tientallen jaren en is gevestigd in Amsterdam. Daar is echt de stichting van waaruit alles wordt gecoördineerd. En het is een stichting van mensen, dus drie mensen in Amsterdam die betaald worden. En verder zijn er 23 vestigingen over heel Nederland verspreid met allemaal doorgaans mannen van mijn leeftijd van in de 70 die de gereedschappen die binnenkomen opknappen met het doel ze later dan weer te versturen, meestal naar Afrikaanse landen.
2: Oké, maar het betekent dat jullie van allerlei mensen gereedschap krijgen?
3: Ja. Ja, ik ben een van de ambassadeurs, zo ik dat noem. En dat zijn mensen die dus het gereedschap binnenhalen. Maar je kunt ook gewoon, bijvoorbeeld hier in deze omgeving, kun je in Epe bij de Wereldwinkel kun je een gereedschap, gebruikt gereedschap dus brengen. Je kan het ook bij de Hubo in Vaassen brengen. En bij mij in Emst.
2: Oké. Okay. Ja. Als je dus je schuur gaat op, nou ja, daar heb jij ervaring mee, Jan.
0: Ja,
2: hoe werkt dat?
0: Ja, nee. Mijn schoonvader die vertrok naar een verzorgingstehuis. Ja. En zo kwam eigenlijk weer even het contact met Jan.
3: Ja.
0: En want wij hebben al meerdere keren hebben we hen natuurlijk bij ons hier in de uitzending, omdat we het gewoon een mooi initiatief vinden. En zij doen dat overigens vaak met het
2: Repair Café,
0: dat is hem, ja. Dus zo heb ik Jan ook een klein beetje leren kennen. Jij kent Jan ook al, dus jij weet van de hoed en de rand. Maar ik had inderdaad daar gelijk ervaring mee. En toen denk ik, oud-PTT'er, hè? Mijn schoonvader, dus die hebben alle gereedschap.
2: Heel veel gereedschap.
0: En op het moment, dat kan ik me nog herinneren, dat hij ermee stopte, mocht hij ook al het gereedschap houden. En hij is nu, ja, de ruimte is weg. Dus we moeten daar wat mee. En nou, gelukkig hebben we dan een prachtige mogelijkheid om Jan even te bellen of even bij hem langs te gaan en daar een flinke auto vol volgens mij met gereedschap achter te laten. Ja.
2: Want Jan, hoe gaat? Zijn het altijd particulieren die naar gereedschap inleveren?
3: Nee, niet altijd. Een van mijn grootste klanten die dat aan toeleveren is bijvoorbeeld de VMI in Vaassen.
2: Oh.
3: Die levert echt om het jaar zo'n beetje een heleboel zeer waardevol gereedschap in. En dat is omdat zij werken voor een bepaald kwaliteitssysteem. Dus zij moeten echt zorgen dat hun gereedschappen eigenlijk up-to-date zijn, compleet zijn en dat soort zaken. En voor ons maakt het niet uit als aan een sleutelset eentje ontbreekt. Want die vullen we gewoon weer aan vanuit het magazijn wat we hebben.
2: Ja, ja. En is al het gereedschap welkom of zoeken jullie wel specifiek gereedschap?
3: Wij zeggen altijd ja, omdat we willen het graag allemaal hebben. Want de mensen kunnen dat niet altijd beoordelen. Maar tuingereedschap, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat dat ingeleverd wordt. Omdat wij daar geen aanvragen vanuit Afrikaanse landen voor hebben.
2: Oké. Okay.
3: Maar onze aanvragers eigenlijk uit Afrika, dat zijn meestal bijvoorbeeld ambachtsscholen. Die leiden mensen op voor timmerman, voor automonteur of andere mechanische werkzaamheden, elektrotechniek wel. En die willen dan bijvoorbeeld zo'n school wil uitbreiden. En dan hebben ze dan gereedschappen nodig om dus de cursus te kunnen geven. En het leukste voor mij zelf, persoonlijk, vind ik eigenlijk dat als een timmerman daar zo klaar is met zijn opleiding, dan krijgt hij dus een kist gereedschap mee, zodat hij in zijn eigen woonplaats of waar dan ook zelf een timmerbedrijfje kan starten.
2: Ah.
3: En dat vind ik de mooiste hulp van ontwikkelingshulp is dat je de mensen daadwerkelijk ondersteunt om zichzelf te kunnen redden.
2: Precies, ja. Oh, wat mooi is dat. En heb jij enig idee hoeveel gereedschap verzamelen jullie dan in een jaar? Want je noemt al een heel aantal depots door Nederland.
3: Ja. Nou, ik ben het overzicht even vergeten mee te nemen in alle haast. Maar het was in de 10.000 stuks gereedschap per jaar. En ik weet nog 254 naaimachines. Want ook naaimachines, daar hebben we best grote vraag naar. Er zijn in Afrikaanse landen heel veel, meestal vrouwen die een naaiatelier beginnen om zichzelf dan ook te kunnen en hun gezin te onderhouden. En daar hebben we een eigen ploeg voor die de naaimachines helemaal nakijkt eigenlijk.
2: En die zorgt dat het allemaal werkt voordat het...
3: En één daarvan is echt een professioneel. Iemand die dat zijn hele leven al gedaan heeft. Een naaimachine-reparateur. En die heeft dan een stuk of 6 hulpjes die inmiddels ook al zeer bekwaam zijn op dat gebied. Ja.
2: En hoe gaat het dan met dat gereedschap? Want ze brengen dat bij jou in Emst. En dan, waar gaat het dan heen?
3: Ik breng het naar Twello toe. In dit geval ben ik aangesloten bij de afdeling Twello. Maar ook in Deventer en in andere plaatsen is zo'n... club van mannen die dat allemaal opknapt. In Zutphen dacht ik ook. En in Arnhem, daar doen ze het zelfs inmiddels. Knappen ze het op bij de gevangenis daar zo. Dus,
2: Oké.
3: Ja, die doen het. En zo zijn er, maar het is heel verschillend. Er zijn dus 23 werkplaatsen in Nederland. Maar bijvoorbeeld in Waddinxveen, daar zijn ze elke dag geopend. En hebben ze een heleboel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst ook. Dus die zijn veel toegankelijker. En wij zijn op 2 dagen in de week, op maandagochtend en op donderdagochtend zijn we open ook voor publiek. Ja.
2: Precies. En dan verzamelen jullie dat en jullie knappen dat gereedschap weer op. Dat wordt helemaal weer in orde gemaakt en dat kan weer gebruikt worden.
3: Ja.
2: En hoe komt het dan in Afrika?
3: Laat ik eerst zeggen dat het gereedschap wat binnenkomt, dat mag ook roestig zijn. Want we hebben een eigen zandstraalapparaat. Dus het wordt echt als nieuw, gaat het weer de deur uit. En hoe het verpakt wordt, sowieso maken wij zelf ook onze houten gereedschapskisten die we voor die mensen dus bijvoorbeeld zijn timmerman mee kunnen geven. En dat wordt allemaal dusdanig van afmeting dat het allemaal heel goed en compact in een container kan. Wij zelf nemen dan contact op met de Baanderij. Dat is eigenlijk ook vrijwilligerstransportonderneming in Nederland. Die voor allerlei goede doelen, dus niet alleen voor gered gereedschap, verzorgt die transporten naar het buitenland. Bijvoorbeeld ook naar Oekraïne hebben ze heel wat gedaan. En de Baanderij, daar in Gouda is dat. En daar brengen we het dan. En dat wordt dan ingepakt, vakkundig ingepakt. En wanneer zo'n container vol is, wordt dat verscheept.
2: Daar komt een hele hoop bij kijken. Ja, en jullie doen dat voornamelijk met vrijwilligers, toch?
3: Alleen maar
2: vrijwilligers.
3: Buiten die 3 medewerkers in Amsterdam, die ook betaald worden, zijn er dus alleen maar vrijwilligers verder in Nederland.
2: Wauw.
3: Ja.
2: Ja. En het is natuurlijk ook helemaal, het past ook helemaal in hoe we tegenwoordig omgaan met onze spullen. Vroeger kwakte je gewoon iets weg en kocht je weer iets nieuws. Maar we zijn ons bewust geworden van dat we niet zomaar alles weg moeten gooien, maar misschien nog weer kunnen hergebruiken. Dus het past daar perfect.
3: Dat klinkt schitterend, dat we dat bewust zijn. Maar
2: dat is nog niet iedereen. We moeten ons dat allemaal bewust worden.
3: Ja. Wat ik zie als beheerder van een vakantiepark, gaat er nog spullen weg. Gegooid dat ik denk, nou...
2: Wat jammer.
3: Ja.
2: En hoe lang bestaat dat gered gereedschap al?
3: Ja, dat stond dus op mijn notitiebriefje.
2: Ik ga allerlei vragen stellen.
3: Het bestaat al tientallen jaren in ieder geval. En ik ben aangesloten bij de afdeling in Voorst, noemen ze dat. Het is weliswaar inmiddels in Twello. Vroeger was het in Voorst. En dat is, ik geloof dat het in 2012 is opgericht. En in 2014 een stichting ook geworden. Zo het staat er. Ja.
2: Okay.
3: Dat is uit mijn hoofd.
0: En Jan, die mensen die dat gereedschap herstellen, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn vrijwilligers, dat begrijp ik van je. Maar wat voor achtergrond hebben die?
3: Nou, in ieder geval zijn het allemaal bijna allemaal techneuten.
0: Ongetwijfeld.
3: Ja, dat is heel leuk. En alleen de voorzitter die zegt altijd dat die niks kan. Maar die verft dus, die lakt altijd de naaimachines af. Dus die doet ook heel nuttig werk.
2: je moet er wel een beetje verstand van hebben. Natuurlijk.
3: Het zijn techneuten en ik kom er graag. En ik ga daar ook altijd mijn gereedschap brengen op maandag om 10 uur. Want dan is er koffie. En ja, die sfeer daar zo, die is enorm goed. En dat, ja, eigenlijk komt iedereen daar ook omdat het zo gezellig is. Het is echt een mannenclub daar zo.
2: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Het moet ook leuk zijn.
3: Ja.
0: Hè? Vrijwillig.
2: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je technisch aangelegd bent, dat het mooi is. En ook mooi is om bijvoorbeeld gereedschap wat verroest is of stuk is, om dat dan op den duur weer helemaal werkzaam te hebben.
3: Ja, en wat dat betreft werken ze echt wel professioneel. Want we hebben ook allerlei gereedschappen om het weer goed op te knappen.
2: Ja.
3: Ja.
0: En die combinatie met dat repaircafé is ook zo mooi. Ja. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal van die techneuten. Dus dat gaat er. Jan, nog twee dingen heb ik. We hadden het straks eventjes over tuingereedschap. Want ik heb ook een partij tuingereedschap. Maar jullie doen daar wel wat mee.
3: Ja.
0: Of liever niet?
3: Ja, dat is een beetje clandestien. Dat gebeuren bleef over, het tuingereedschap. En dat vond ik wel zonde als dat gewoon bijvoorbeeld in de staal oud-ijzerbak terechtkwam. Dus ik heb dat dus zo eens meegenomen naar een zoon, die is een schoonzoon is van me, is begonnen met een tuinderij. Dus die had in het begin wel wat nodig. Dus daar nam ik dan wat van mee. Maar inmiddels heb ik zoveel dat ik zet het op Marktplaats. En dan staat er ook bij dat het gratis is voor mensen die een goed doel hebben, een sociaal doel hebben.
0: Ja, precies.
3: En ja, dan krijg ik ook wel wat mensen die direct reageren, maar die wijs ik dan af. Maar bijvoorbeeld, er komt zeer binnenkort komt er iemand ophalen, ook uit deze streek. Oh nee, dat was uit Meppel. En die heeft een vrijwilligersproject ook met ook wat oudere mensen en mensen met ook een afstand tot de arbeidsmarkt. En die zetten een hele soort biologische tuinderij op. En daar gaat dan dat gereedschap heen wat ik over heb.
0: Duidelijk, duidelijk. Het is in ieder geval welkom, ook bij jullie. Het is niet alleen handgereedschap, maar het is met name ook het tuingereedschap. Daar doen jullie ook wat mee.
3: Nou, met name gaat het dus voor de andere gereedschappen.
0: Ja,
3: een tuingereedschap is een bijvangst. Om je visserijtermen te spreken.
0: Ja, precies. Hoe kom je in contact met gered gereedschap?
3: Sowieso is er een goede website van gered gereedschap, waar ook mensen, ook mij, op vinden. En ook direct in. Je kunt er ook namelijk gereedschap, als je een grote hoeveelheid hebt, kun je het ook brengen naar Twello, de Voordersteeg nummer 12. En dan kun je dus op maandagochtend en op donderdagochtend brengen en contact maken met de mensen die er aan het werk zijn. Vooraan bij die Voordersteeg 12 staat ook een hele grote kist. Dus daar kun je het de hele week door inzetten als je dat zou willen. Je kunt contact maken en dan kun je het bij mij in Emst brengen. En je kunt het dus ook in de Wereldwinkel in Epe brengen en bij de Hubo in Vaassen.
0: Duidelijk, duidelijk.
3: Ja.
0: Gered gereedschap.
3: Ja.
0: Hartstikke mooi doel.
3: Heel goed doel.
0: Dank je wel, Jan van Egmond, voor je komst hier even naar de studio.
3: Heel graag
0: We zitten
3: gedaan.
0: Kort tegen het tijdstip van
3: 10 uur.
0: 10 uur alweer.
3: Tjepie.
0: Tot 10 uur. Muziek. Ja.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Supertramp, hoor u en give a little bit. Dat was de opener van ons tweede uur brunch. Op deze donderdag de 4e juni alweer. Een wat wisselvallig dagje, maar ik zie hier toch op mijn schermpje de zon er een klein beetje doorkomen. Dus hopelijk belooft dat in ieder geval wat voor vandaag. We gaan het vanzelf zien. Ik zie jou zonder koptelefoon zitten. Nu heb je hem op. Heb je ook al gelegenheid om het programma voor dit tweede uur even met ons door te nemen? Ja, want ik waag me niet aan 10:30.
1: Je waagt je niet aan 10:30. Daar ga ik mezelf aan wagen. Kwart over 10. Ja, we hebben zometeen Wil Tempelman in de studio. Nou, je maakt je zorgen over 10:30. Maar als Wil één keer aan de praat is, dan
0: wordt het 11:00.
1: Ja, daarom. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar hij gaat ons vertellen over de preview voor het nieuwe seizoen van Theater de Heert. We gaan het even hebben over de Week van de Jonge Mantelzorger. Dat is deze week, 1 tot en met 7 juni. En we gaan praten met Erika van Seters. En zij is een steenbeeldhouwer uit Heerden, maar is actief in Zweden.
2: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Beer.

Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: The Beatles, hoort u, and I love her so. En daarmee werd het alweer bijna 14 minuten over de klok van tienen. Onze laatste gast van het eerste uur verlaat het pand.
1: Kalang, hoor ik de deur nog even in het slot vallen. Ja.
0: En we zijn in afwachting van onze eerste gast van dit tweede uur. Maar die zit volgens mij nog aan de koffie en die denkt van kom, het is nog niet zover.
1: Nee joh, we hebben alle tijd.
0: En ik kan even het trapje aflopen, dan ben ik er ook. Maar hij is de weg kwijt.
1: Hebben we de deur open? Ja,
0: ja, die hebben we. Okay. Ik heb nog even gecheckt. Tot die tijd, Paul Anka. And a steel guitar and a glass of wine.

0: Ja, dit is de Engelstalige uitvoering van Frankie Miller, Darling. Maar we kennen hem ook als Willem van die dikke Willem Mouth en McNeil. Hè? Mouth, wat het, hoe heet hij ook alweer vandaag de naam? Ik ben zijn naam even kwijt. Maakt het ook uit, het is bijna...
1: Willem Duin, Linda.
0: Ja.
1: Ja, ik weet ook eens een keer iets over muziek.
0: Je bent scherp vanochtend. Ja. Het is 22:50. Ja, we hebben iets verlaat, maar dat kan gebeuren. Wil Tempelman zit bij ons. En met Wil gaan we even praten over het nieuwe theaterprogramma in de Heert. Ik ben benieuwd, Linda.
1: Ja, ik heb net al foto's gezien, niet van het theaterprogramma, maar er is nog iets anders nieuw in het theater.
2: Ja.
1: In de Heert, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Nieuw meubilair, wow. In de foyer.
1: Ja.
2: Ja, en in de lounge.
1: Het ziet er echt, ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja. Maar dat heeft jullie dus gisteren al een dag werk gekost.
2: Dat hebben wij er gisteren ingezet. En nog lang niet klaar, want de andere tafels in de andere zalen moeten ook. Allemaal nieuwe bladen. En de stoelen die daar uit de foyer komen, die gaan daar naartoe. En een deel gaat weg.
1: Ja.
2: Dus, maar al het groene meubilair is eruit. Dus nee, dit staat... Nou goed. Kom zelf kijken, zou
1: ja,
2: ik zeggen.
1: Ja, het ziet er gewoon heel mooi uit. Ja. Wil, jij bent een man van, van alles en nog wat. Je kan meubels uitpakken en neerzetten. Nou, je was nu stickers aan het plakken bij de Heer Historische Vereniging. Je bent overal voor inzetbaar. Maar goed, we hebben je uitgenodigd om het te hebben over het nieuwe theaterseizoen.
2: Dank je wel, ja.
1: Maar je hebt al tegen Jan gezegd, ik kan niet zoveel zeggen.
2: Nee, ik kan ook nog niet zoveel zeggen. Waarom niet? Omdat wij vrijdag de previewavond hebben.
1: Ja.
2: En daar maken wij echt bekend wie wel en niet bij ons op het podium verschijnen.
1: Ja.
2: Ik kan wel zeggen, het zijn 28 voorstellingen. 4 meer dan andere jaren. We zijn ooit begonnen een keer met 12 voorstellingen. We zitten nu op 28. Ja, er zit voor ieder wat wils bij.

0: kort na vanaf, nee, dan moet ik het even chronologisch zeggen. Wij hebben vrijdag de previewavond, die was binnen een paar dagen uitverkocht. Wij denken dat heel veel mensen daarna wel een boekje komen halen.
1: Ja.
0: Maar er is ontzettend veel te doen vrijdag. Want er is ook een jagersvereniging. Die zit ook nog in de heerd met 90 man. Nou, wij 300. Er zullen ongetwijfeld ook mensen komen om een boekje te halen. Want vanaf vrijdagavond worden de boekjes verdeeld. En kan men gaan boeken. Dus ja, en dat op die 28 voorstellingen. En dat kan alleen maar in de heerd, in de foyer. Maar je kan niet met die code naar buiten. Dat is vanaf zaterdag. 9 uur 's morgens, dan wordt het opengegooid en dan kan iedereen inschrijven en bestellen. En wij verwachten zelfs dat er dan al voorstellingen uitverkocht zijn.
1: Dus eigenlijk had je moeten zorgen dat je voor de vrijdag een kaartje had.
0: Ja, ja. Gisteren ook nog iemand die zegt van ik wil met een groepje van 12 komen, kan dat? Ah nee, dat kan niet. We hebben niet meer een wachtlijst van 100 mensen. Ja. Daar zijn we maar mee gestopt. Ja.
2: Je moet dus elke maand een previewavond gaan houden.
0: Ja, dat kan niet. Je kan het maar één keer doen.
1: Ja, ja, maar dat betekent wel dat bekend is. Dat jullie naam gemaakt hebben daarvoor. Ja. En dat mensen echt zeggen, we moeten zorgen dat we bij die previewavond zijn. Want anders dan grijpen we misschien naast een voorstelling.
0: Klopt. Ja, maar dat is overal. De Heerd staat ook landelijk gezien als we inkopen. Vroeger hadden we de Heerd, wat is dat? Waar komt dat weg? En nu zien ze de Heerd. Oh, Heerde, het theater. Het mooie theater in Heerde.
1: Is dus, toch wat? Ja.
2: Maar betekent dat wel dan dat vrijdagavond ook de mensen die dus bij die previewavond aanwezig zijn ook al kaarten kunnen kopen, bestellen?
0: Ja.
2: Ah, kijk, dus ja, dan...
0: Wij beginnen, John, om 7:30. Om goed 9 uur komen de mensen de zaal uit, krijgen de boekjes. En dan kunnen ze naar aanleiding van wat ze gezien hebben en met het boekje in de hand, kunnen ze gaan bestellen wat ze willen.
2: Het kan maar zo zijn dat je dus op zaterdagochtend om 9 uur bij de Heerd voor de deur staat en dat mensen uitverkocht.
0: Ik kan wel 1 of 2 voorstellingen noemen. Wij worden met hele rare situaties geconfronteerd. Ik zal noemen, wij hebben gecontracteerd Esther van der Voort. Mm-hmm. Zegt jullie misschien helemaal niets. Geweldige cabaretière met de voorstelling Mama is boos. Het impresariaat heeft ons dat allemaal gegund. Wij hadden die in de markt gezet voor €25. Nou, dus de verkoop, previewavond. Wij kregen 1,5 maand geleden bericht van het impresariaat onder het mom, de kaartverkoop is opengegaan in Nederland en willen dat jullie meegaan. Doe je het niet, nou, dan merk je het wel, want dan zijn we de voorstelling kwijt. Dus toen zeiden we, wat moeten we doen? Dus we hebben het ook opengegooid. We hebben er wel wat achtergehouden, maar die is al zeker 2/3 uitverkocht.
2: Kijk.
0: Wat gebeurde er namelijk met Esther van der Voort toen het impresariaat het in Nederland opengooide? In een week tijd hadden ze 2 keer de Nieuwe Luxe uitverkocht en 6 keer de Lamar.
1: Toen maar.
0: Ja. Dus toen moesten wij mee. En wilde u de prijzen aanpassen naar 29,5? Nou ja, dan sta je... Nou,
1: ja.
0: Maar goed, we hebben er nog wat over, maar die zijn zo weg.
1: Ja.
2: Precies.
0: Dit verhaal vertellen wij dus vrijdagavond ook.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja.
1: En... jullie laten vrijdag ook wat zien, toch?
0: Ja.
1: Van wat er in jullie programma zit.
0: Wij hebben 4 optredens. Ja, cabaretiers. 2 hele leuke meiden met entertainment. Ja, ook onbekend, maar als je ze ziet, die verkopen zichzelf. En dat is, dat is ook leuk. En ook treedt er eentje op in de foyer na afloop. Dus die houdt daar de zaak bezig. Dus dat wordt een...
2: Wil moet zich echt inhouden.
0: Ik wil wel wat zeggen, maar we hebben wel een première. Daar beginnen we 12 september mee. Okay. Voor de artiest zelf nooit gedaan. En voor ons is het ook nieuw dat wij een première in elkaar zetten. En zij nodigt 81 mensen uit, BN'ers in Nederland. Zelfs ene meneer van het Hek zou nog met zijn echtgenoten moeten komen. Dus dat is voor, dan sta je wel op de kaart.
2: Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Dat geloof ik. Oh, dat
2: maar
1: is
2: natuurlijk ook prachtig theater.
1: Ja, daar is het ook. Ja. Daar is het ook echt. Je kunt daar gewoon heel mooi zitten.
0: Ik ben er ook heel blij mee. En we doen het met liefde.
2: Hé, maar dan kijken we even terug naar het afgelopen jaar. Want vorig jaar zat je hier ook. Het had je hetzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Mocht je ook niks zeggen. Maar hoe is het afgelopen jaar dan verlopen, Wil? Zijn die voorstellingen die jullie gepland hadden, dat loopt als een tierenlier?
0: op twee na. Er zijn er twee geweest eigenlijk dat we dachten, nou, dat gaat wel harder lopen. Nou, dat kan dan net uit. Soms heb je er ook eentje waar het niet helemaal uit kan. Maar oké, bij een ander wel. We kijken altijd naar het totaalplaatje. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Ja. Maar op het moment zoals het nu is gelopen, en zoals vorig jaar in feite ook, dik tevreden. Bezettingsgraad was het jaar ervoor 95.

0: 80%, extreem hoog. En nu komen we op 85%. En dat is nog 10% boven het landelijk gemiddelde.
1: Zo.
0: Dus we zitten wat de bezetting betreft heel erg goed.
2: Wat waren nou echt de toppers het afgelopen seizoen?
0: Wat waren de toppers? Nou, de Tribute. Ja. Dat loopt als een trein, moet ik zeggen.
2: Welke band hadden jullie?
0: Wij hadden Mooi Volendam. Mm-hmm. Dat liep goed. En wij hadden Rob de Nijs, meen ik, zat erin. En dan moet ik weer even terugkijken, hoor, want het gaat allemaal zo hard.
1: Ja, ja.
0: Je ziet zoveel optredens. Dolf Jansen. Kijk. Was ook een... hoe heet die? Freek de Jonge.
2: Ja. Op zijn 80ste.
0: Ja. En als je dan vraagt, komt hij ook dit jaar? Dan zeg ik geen ja en geen nee. Dus.
1: Hij gaat toch iets zeggen. Ik ben vorig jaar naar Hellegen Hendrik geweest. Dat was ook ontzettend leuk.
0: Twee uitverkochte zalen.
1: Ja, ja, ja, ja, echt ja. Supermooi. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, we krijgen nu weer zo iemand. Een beetje à la Daniel Lohuus.
1: Okay.
0: Ook een Drent. Ik denk voor veel mensen nog onbekend. Maar die komt ook op de previewavond optreden.
1: Leuk.
0: En ja, die ziet het zelf helemaal zitten. Dus ja, ik verwacht daar veel van.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: leuk.
0: Ja.
1: Ja,
2: wie doet die gesprekken bij jullie? Wil, doe jij dat? Ben jij degene die de contacten legt met de artiest of met de
0: muzikant? Ook wel, maar Rosemarie Landman is onze programmeur. Nou,
2: okay.
0: Ik loop mee. Ja, we doen het eigenlijk samen in de theatercommissie. Mark zit ook in de theatercommissie. Dat is onze penningmeester. En dan kijken we gewoon wat is voor ons budgetair haalbaar. Wat kunnen we hiermee? Bij de een leg je wat in, bij de ander leg je wat uit. Bij wijze van. Dus ja, op die manier. Ik loop nu heel veel mee. En Rosemarie zelf, ja, die wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Dus die wil langzamerhand ook wat afstoten.
1: Ja.
0: Goed, we worden allemaal wat ouder, maar ik probeer steeds meer op te pakken. Want je kan niet met z'n tweeën programmeren. Dat kan niet. Er zal één het voortouw moeten nemen. Maar we geven wel aan, we willen die hoek in, we willen die artiest. Kijk, nu 28 of 26 juni is er weer bij een impresariaat een... Dan komen ze weer een soort beurs en dan treden artiesten op. Nou, dat is het eerste waar wij voor 27, 28 gaan inkopen.
1: Okay, ja.
0: En die zien we dan weer. Dus daar ben ik ook, dat is Rosemarie.
1: Ja.
0: En zo met elkaar.
1: En zij weten natuurlijk ook een beetje wat past bij Heerde. Wat Heerde dan eigenlijk vindt.
0: Maar dat is altijd, als jullie binnenkomen. Wij staan altijd te kijken wat voor soort mensen hebben we weer. En daar praat je mee.
1: Ja.
0: En het is bij iedere voorstelling weer anders.
1: Ja.
0: Maar wat we ook zien, heel veel van buiten hoor.
1: Ja.
0: Heel veel buiten Heerde. Dus,
1: grappig.
0: Ja.
2: Mensen weten jullie te vinden.
0: Ja, dat is nou ja, jullie ook dus. En wij jullie dus. Leuk zo. Ja. Ja.
2: Het moet een 1-2'tje zijn, hè?
0: Ja, daarom. Dus, ja.
2: En qua publieke belangstelling zei je al vorig jaar. Twee voorstellingen die niet uitverkocht zijn.
0: Nee. Nou, die minder waren als dat wij gedacht hadden.
2: Ah, oké. Okay.
0: Maar een toneelstuk is nooit uitverkocht. Klassiek is nooit uitverkocht. Nee, maar dat begroot je ook minder.
1: Ja, daar hou je rekening mee.
0: Ja, daar houden we echt wel. En we hebben komend jaar weer heel mooi klassiek. Als je ervan houdt, Beethovenjaar.
2: Mm-hmm.
0: Dus
2: een
0: prachtige pianist.
2: Ja.
0: Een van, nou, afgelopen jaar hadden we Ronald Brautigam, een van de grote Nederlandse pianisten. Dit jaar hebben we de andere.
2: Okay.
0: Nou, raad maar wie het is. Maar
1: zo langzamerhand geeft hij toch steeds meer weg, hè?
0: Ach, ja, een beetje ons kent ons, hè?
1: Nou ja, weet je, en je previewavond is al uitverkocht.
0: Dus, ja, daarom.
2: Maar je zei zojuist 24 hadden we het afgelopen jaar, nu 28.
0: Ja.
2: Dat komt vanwege de grote belangstelling?
0: En dat wij niet konden kiezen, dan moet die er ook nog maar bij. En dan die ook, want dat kun je niet laten lopen. En dan hebben we nog ruimte, want in... Het lopende of het komende jaar zijn er altijd weer wat ontwikkelingen dat mensen zeggen van nou, ik zet nog een toneelstuk neer. Of zeg, nou, die ruimte hebben we nog.
1: Ja.
0: Dus dat we dan zeggen, nou,
1: er kan er nog wat tussen.
0: Ja, dat moet er haast tussen komen. We hebben een hele mooie kindervoorstelling. Dus daar gaan we ook mee aan werken. Okay. Ik hoop dat ze daar ook op inschrijven. Ja.
2: Korredal, het is voor ieder gewoon wat wils.
0: Ja,
1: maar voor degenen die er dus niet bij zijn vrijdag, we kunnen er niet in, zaterdagochtend het boekje bij de Heerd.
0: Ja, zaterdagochtend. Nee, dan kun je bij de Heerd halen en de boekjes komen dinsdag, volgende week dinsdag, door de bus met de schaapsgooi.
1: Top.
0: Dus dan is hij voor iedereen. Maar nogmaals, wij proberen zaterdag al... en de boekenlegger niet te vergeten, ligt dan ook weer overal.
2: Wil Tempelman van het, laat ik het zo zeggen, het impresariaat De Heert. Dat klinkt mooi. Hè? Dank voor je komst eventjes hier naar de studio. En dat je ons in ieder geval even op de hoogte stelde van wat er allemaal gaat gebeuren het komend seizoen in De Heert, ja, in Heerde. En dat belooft in ieder geval weer heel veel moois.
0: Let maar op de PR in de schaapskooi.
2: Dankjewel, ja. Wil. En volgend jaar ben je er weer, toch?
0: Wat mij betreft wel. Prima hoor.
2: En dit is de Highwayman. And help me make it through the night.

0: Wat blijft dat heerlijke muziek. The Highwayman, Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Kris Kristofferson. En ze hebben prachtige live concerten gegeven met dit soort muziek. Help Me Make It Through the Night. Hartstikke leuk. Het is alweer 6 minuten over 11:30. Wil heeft jou minder tijd gegeven als verwacht, Linda.
1: Dat is helemaal niet erg, want ik had natuurlijk een gast uitgenodigd. Wij wilden het hebben over de Week van de Jonge Mantelzorg. Dat is deze week, van 1 tot en met 7 juni. En ik zag een heel mooi filmpje op de site van Koppelshoe en de gemeente Epe. Daar hebben zij speciaal een sociaal werker voor die zich bemoeit met de jonge mantelzorg. En ik dacht, nou, dat is leuk als die nou in de uitzending daarover kan vertellen. Maar die heeft niet gereageerd op onze vraag, dat is jammer. Sinds april ben ik zelf werkzaam bij Stichting Welzijn Hattem. Ja. En een van mijn eerste klusjes was het organiseren van die Week van de Jonge Mantelzorger. Dus ik denk, dan kan ik er zelf nog een beetje wat over zeggen. Want weet jij wat een jonge mantelzorger is, Jan?
0: Ja, ik weet wat een mantelzorger is. En ja, dat daar helaas ook steeds meer kinderen bij betrokken zijn. Dat heeft alles te maken met dat mensen steeds jonger, op jongere leeftijd iets overkomt. Waardoor ze afhankelijk zijn van hun medegezinsleden.
1: Precies.
0: En dat zijn steeds vaker ook kleine kinderen.
1: Landelijk is het 1 op de 4 kinderen schijnt jonge mantelzorger te zijn. Ja. En dat zijn kinderen die gewoon extra zorgtaken hebben thuis, omdat ze een gehandicapt broertje of zusje hebben, of een ziek broertje of zusje, of ouders hebben die ziek zijn. Of gisteren sprak ik iemand die zorgt voor haar nichtje. Daar past ze zo nu en dan op, met een verstandelijke beperking. En die kinderen die hebben extra zorgtaken thuis. Die moeten meehelpen al in, nou, misschien wel extra oppassen, of hun broertje of zusje extra dingen aangeven, of hun ouders. Hebben ook zorgen in hun hoofd. Mm-hmm. Want je zal maar een zieke vader of moeder hebben. Dat zit in je hoofd.
0: Dus ja, je hoopt natuurlijk dat kinderen een onbezorgde jeugd hebben. Dat
1: Precies.
0: ze onbezorgd kunnen opgroeien.
1: Ja.
0: Maar dat is tegenwoordig lang
1: niet
0: meer zo.
1: Nee. En het lastige is dat je al die mantelzorgers, jonge mantelzorgers, ook niet helemaal in kaart hebt. Want landelijk wordt gezegd 1 op de 4. Ik kan voor Hattem zeggen dat we het zeker niet 1 op de 4 jongeren in beeld hebben. Dat zijn er veel meer, maar kinderen herkennen zich daar ook niet in. Of ouders herkennen zich daar ook niet in. Gisteren sprak ik een meisje en toen hadden we het over jonge mantelzorg. En toen keek ze me een beetje aan en zei ze, ben ik dat dan? Ja, zei ik. Jij zorgt voor je nichtje. Jij past wel eens op. Je helpt haar in huis, zodat haar moeder van huis kan. Oh ja. Zo had ze dat niet bekeken. En zo hebben heel veel jongeren en mensen dat niet bekeken. Want het is iets wat je gewoon doet.
0: Ja, het is voor gezinsleden eigenlijk vanzelfsprekend.
1: Precies,
0: dat is wat je zegt.
1: Precies.
0: En dat hebben degenen die hulp bieden, die hebben dat niet altijd door. Zeker als ze heel jong zijn.
1: Nee, dat gaat automatisch.
0: Over wat voor leeftijd hebben we dan ongeveer? Zijn dat dan echt kinderen 7, 8 jaar?
1: Ja, we gaan uit van kinderen van 6 tot en met 24. Dus er kunnen hele jonge kinderen zijn al.
0: Ja.
1: Die rekening houden moeten met hun broertje of zusje. Die zich heel vaak aan moeten passen.
0: Ja.
1: Het schijnt ook dat echt heel veel jonge mantelzorgers later in het sociale werk terechtkomen. Want die hebben van jongs af aan al geleerd om rekening te houden met.
0: Die zijn ermee opgevoed.
1: Precies,
0: ja.
1: En in zo'n Week van de Jonge Mantelzorger wil je eigenlijk extra aandacht voor die groep. Maar ook iedere welzijnsorganisatie zorgt dan dat ze een activiteit hebben of een attentie hebben. In Hattem hadden we gisterenmiddag een speciale belevingsmiddag in een belevingstuin voor de kinderen tot en met 12 jaar. En de kinderen van 13 tot en met 24 hebben allemaal een bioscoopbon gehad. Die kunnen eens een avondje uit. Maar dat je dan even extra vraagt, ook aan scholen, aan docenten, extra aandacht vraagt voor deze groep.
0: Dat is ook de manier zoals jullie erachter komen, dat je te maken hebt met kinderen die als mantelzorger werkzaam zijn, zeg maar.
1: Precies.
0: Of behulpzaam zijn in zo'n gezin. Want niet ieder kind of ieder gezin meldt zich ook, omdat men het vanzelfsprekend vindt. En hoe kom je daar dan achter? Want je zegt nu scholen, maar
1: ja, je meldt het inderdaad bij leerkrachten.
0: Ja.
1: In Hattem hebben we ook alle leerkrachten een factsheet gestuurd. Zo noemen ze dat. Het is een papier waarin staat waar moet je nou op letten. Hoe herken je een jonge mantelzorger? Wat voor lastige dingen heeft hij op school? Want hij heeft misschien niet altijd zijn huiswerk af. Of is misschien vaak moe omdat hij thuis te veel moet doen. En dan moe wordt als hij op school zit. Een aantal dingen waar je op zou kunnen letten. En ook ja, hoe kom je dan? Hoe kun je hulp vragen? Hoe kun je vragen dat er aandacht komt voor deze jongeren, maar ook deze gezinnen natuurlijk.
0: En dan worden jullie getipt door een onderwijzer, ja, door een leraar.
1: Ja.
0: En dan, hoe gaat dat dan verder in zijn werk?
1: Nou ja, dan kunnen we contact opnemen en kunnen we ook vragen. Zo van, vind je het goed als we je in ons bestand opnemen? Vind je het goed als we je informatie sturen? Er zijn nieuwsbrieven, er zijn activiteiten, informatiebijeenkomsten, zodat we je steeds op de hoogte houden. En op het moment dat je denkt, maar ik trek het niet meer, of het wordt moeilijk, of ik red het niet meer op school, en je hebt iemand nodig die met jou meegaat om dat te vertellen, dan kun je bellen met de of koppelschool.
0: Een beroep op jullie doen.
1: Ja, ja, zo van. Ja.
0: En jij doet dat in Hattem, begrijp ik, Linda. En hoe is dat in Heerde?
1: In Heerde
0: en
1: zit dat bij Stip. Dan, daar is natuurlijk ook aandacht voor mantelzorgers, maar ook voor jonge mantelzorgers. Dus dan kun je bij Stip terecht. En in Epe is dat voor koppelschool.
0: Okay.
1: Die hebben daar ook aandacht voor. En die hebben gewoon speciaal in deze week ook allerlei activiteiten voor de jonge mantelzorgers.
0: Deze week dus de week van de jonge mantelzorger. Want er zijn er inmiddels helaas...

0: T-shirts hoort u met Peter Tettero en Ma Bellamy. En daarmee werd het precies 11:15. Tijd voor onze laatste gast alweer van dit tweede uur. We lazen een opvallend bericht van de week in de lokale kranten. In dit geval was het de Schaapskooi. Ja. Steenbeeldhouwer uit Heerde is actief in Zweden. Nou, denken we, daar moeten we het ons van weten. Dus laten we er eens bellen. En waarachtig, we hebben er aan de telefoon Erika van Seters. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
1: Ja, heel ja, leuk.
0: Dat is toch bijzonder dat een steenbeeldhouwer uit Heerde actief is in Zweden. Erika, vertel eens, hoe is dat verhaal ontstaan?
1: Ja, nou dat is ook inderdaad niet zomaar. Maar goed, als je dus gewoon al heel lang in dit wereldje werkt, dan kom je ook weer hele interessante websites tegen en organisaties. En de organisatie Sculpture Network, dat is dus een Europese organisatie waar allemaal professionele beeldhouwers bij aangesloten zijn. Maar ook verzamelaars, collecteurs en galeries. En via zo'n website, zeg maar, kan je dus ook kijken naar open calls. En dat betekent dus dat je kijk wat er allemaal aangeboden wordt in Europa of in de wereld. En toen zag ik daar een aankondiging van een soort opdracht voor een beeldenpark in Zweden.
0: Ja.
1: Dus daar werd ik gelijk heel enthousiast van. Hè. Dus toen heb ik me aangemeld. En dan is er een commissie in Zweden die dus dan alle aanmeldingen bekijkt. En dat waren er dus 72.
2: Zo.
1: Dus dat is best veel. Dat wist ik zelf natuurlijk ook niet. En daar ben ik dus door dus het opsturen van foto's van al eerder gemaakt werk ben ik uitgekozen met nog een Duitse collega, Roland Heuft, om daar dus een sculptuur te maken voor het beeldenpark.
0: Ja.
1: En dat beeldenpark heet dan Uddensculptuur. En dat is boven Göteborg aan de westkust.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en
0: dan word je uitgenodigd. Dan hebben ze er vertrouwen in van, nou, gezien het werk wat we van jou op foto gezien hebben, dan moet dat iets bijzonders gaan worden. Dan nodigen ze je uit en dan ga je naar Zweden toe. En dan?
1: Nou, het is eerst zo dus dat ik per mail krijg ik dan, zeg maar, allemaal de condities. Maar ook, ik kreeg ook dus de vraag van, goh, ik had een voorstel ingediend van wat ik wilde maken. En toen kwam de vraag vanuit de commissie, want ze hadden het beeld gezien wat ik dus voor Zwolle heb gemaakt, dus voor een gezondheidscentrum Geert Grote.
0: Ja.
1: En ik had daar het Windesheimklooster gemaakt in Diabas. Dat staat daar nu buiten op een zuil, met nog twee andere beelden en nog drie beelden ook van een collega Lia Harmsen. Dus daar staan 6 beelden vanuit zeg maar gesymboliseerd vanuit de moderne devotie. Zij hebben dus dat beeld gezien en toen was de vraag van, goh, dat vinden we zo mooi, kan je niet een Zweeds klooster maken?
2: Oh.
1: Nou, dat vond ik een leuke uitdaging en toen heb ik dus gekeken naar Zweedse kloosters en wat ik daarvan zou kunnen maken. Dus toen vond ik een hele mooie pentekening vanuit 1800 van een Zweeds klooster uit de middeleeuwen. En dat vond ik een hele mooie compositie. En daar stonden ook zo'n torentje met die kantelen. Dus dat typisch middeleeuwse karakter. Ik dacht van, yes, dat is het. Nou, toen kreeg ik daarna zeg maar ook te horen wat voor steen ze daar hebben voor me. Toen hadden ze een stuk steen gevonden voor dit project. Want het moet dan vrij groot zijn voor zo'n park. En toen hadden ze iets van 18 ton steen.
2: Oh.
1: Nou, dat was iets te groot.
0: ik wilde net vragen, van, wat is dan groot, Erika?
1: Want, ja, nou, dit was echt voor mij ook heel groot. En dus we hebben er een stuk af laten zagen. En toen is het dus een stuk van 10 ton steen geworden. Hè, dus 10.000 kilo.
0: Ja.
1: En wat je moet voorstellen is, de maat was 1,60 bij 1,50 bij 1,40. Een soort graniet die je was. Dus dat was voor mij ook een leuke verrassing. Goed, het was erop af en gaan. En het klooster zou uit in het bovenste gedeelte van de steen komen.
0: Ja.
1: Dus twee derde zou een sokkel blijven. Dus ik zag het wel zitten.
2: En Erika, want maak je dan eerst een tekening van wat je zou willen maken, zodat zij kunnen zeggen van nou, dit is ook iets wat wij in ons hoofd hebben? Of,
1: nou,
2: of krijg je gewoon de vrije hand van nou, dit is het steen en daar mag je mee aan het werk?
1: Ja, je krijgt de vrije hand. Het is zo dus dat zij zeggen van nou, 22 mei is de plaatsing, dus dan moet het af zijn wat je wil maken. Dus nou, ga je gang. En ik had zelf thuis zeg maar al de tekening helemaal omgezet van 2D naar 3D. Dus ik had een gipsmodel gemaakt en een platte grond zeg maar ook uitgezaagd in triplex. Dus ook een beetje gekeken naar wat voor verhouding, hoe hoog moet de toren worden.
2: Ja.
1: Wordt er 50 centimeter of 40? Dan kan ik dan ook met de machine zeg maar goed erbij. Dus ik had alles al een beetje uitgepuzzeld. Dus ik ging erheen met het hele klooster, had ik al helemaal van binnen en buiten al...
2: Had je al ingericht, klaar.
1: Ja, ja precies.
0: jij wist precies hoe het eruit zou gaan zien.
2: Ja.
1: Ja, precies, ja.
2: En dan ga je daar aan het werk. Moet je al je gereedschap meenemen of is dat daar?
1: Nee, ik neem alles mee. Ja, alles.
2: Oké. Okay. Ja. Zodat je gewoon helemaal met je eigen... Want ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad gewend bent aan je gereedschappen waar je mee werkt. Dat je denkt, nou daar wil ik ook het liefst mee aan de slag.
1: Ja. Nou was het wel zo dus dat ik daar ginds erachter kwam dus dat mijn machine niet sterk genoeg was voor het graniet.
2: Okay.
1: Dus toen heb ik daar te plekken, er was gelukkig nog een steenhouwers groothandel, 20 minuten rijden daar vandaan. Daar heb ik nog wat extra schijfjes en de machine en alles speciaal voor die steen nog wel kunnen kopen. Dus dat was wel een geschenk, want anders was het knap lastig geweest.
0: En hoe lang ben je dan uiteindelijk met het kunstwerk bezig, Erika? Want het is een fors stuk graniet wat je daarvoor je hebt liggen. En dan moet je zoiets gaan maken. Kun je dat inschatten, hoe lang je daarmee bezig bent? Of is het echt van, we zien het wel?
1: Nou, dat is niet helemaal zo, we zien het wel. Want het is gewoon wel zo, dus dat ik had er 3,5 week voor uitgetrokken, zeg maar.
0: Ja.
1: En, dus ik ben begonnen en toen kwam ik er wel achter van, goh, dit gaat niet heel snel. Dus ik heb me ook geen dag gegund dat ik even kon rondreizen in Zweden. Dus ik heb 22 dagen, of ik geloof 23, achter elkaar doorgewerkt. 7 uur per dag. En het was de laatste dag precies klaar. Dus,
2: je hebt de tijd ook nodig gehad, ja.
1: Ja, ik had het precies goed ingeschat, maar wel op de dag af. Ja.
2: En komen dan mensen van zo'n commissie ook iedere keer kijken als je bezig bent?
1: Nee, de commissie niet, maar wel de coördinator, zeg maar. Dus degene die het georganiseerd heeft.
2: Ja.
1: En dat is dan ook degene die dan ook het beheer doet over het in het beeldenpark, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Dus die verzamelt alle beelden en die plaatst dat dan ook. Die zorgt voor de plaatsing en transport met vrachtwagens en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dus die kwam wel kijken geregeld, ja.
2: En hij staat nu op een goede plek in het park.
1: Ja, hij staat helemaal mooi aan het water. Dus aan de westkust, dus gewoon aan zee.
2: Oké. Okay.
1: Een prachtige plek in een heel mooie... Ja, het is toch wel een dorp. Bovenal strand. Hunnebosstrand bedoel ik.
2: Okay.
1: Hunnebosstrand. Ja.
0: Is het dat geworden wat je voor ogen had?
1: Ja, zo ongeveer wel. Genoeg. Ja, nou het was, toen ik hier thuis was, dacht ik, ik ga het polijsten en ik ga er raampjes in maken. Maar daar ter plekke heb ik dat allemaal weggelaten en is het veel monumentaler geworden daardoor.
0: Ja, ja.
1: Dus dat, en dat was eigenlijk wel meer kloppend ook met graniet en ook met die maat. En dat was wel weer anders dan wat ik voor Windesheim had gedaan. Dus dat was een Duitse diabas die veel zachter is. Daar heb ik toen wel alles gepolijst en met raampjes. Maar dat was een andere sfeer. Dus dit klopt wel heel goed voor daar en ook voor aan zee en ook voor die maat.
0: En in Zweden, het ruwe landschap, daar past zoiets dan ook veel beter in, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Wat een mooi verhaal. En dit is dan een groot project. Doe je meer van dit soort grote projecten? Heb je die afgerond? Of ga je die nog doen?
1: Jawel, in het verleden heb ik wel meer dit soort dingen gedaan. Zo voor de stad Utrecht heb ik vlakbij de Dom staat wel een groot zitobject in graniet. Sint Maartenshof, Place to Share. Dat is ook wel, ja, het grootste deel is, hoogste deel is 2,20 meter, wit graniet. Ja, dat is ook allemaal wel op mijn website te vinden, alle grote beelden onder 3D.
0: Noem die even, ja, Erika, noem die website even.
1: Dat is erikavanzeters.nl. Dus eigenlijk heel simpel.
0: Kan en voluit, hè? Van ook voluit. erikavanzeters.nl. Ja. Daar kunt u, als u geïnteresseerd bent, alles zien van het werk van Erika van Zeters. Nou, prachtig iets, prachtig verhaal ook om trots op te zijn, denk ik, Erika. En,
1: ja, zeker.
0: Een mooi verhaal voor ons om te horen dat de Heerdenaren ook ver buiten de gemeentegrenzen in ieder geval actief zijn. Hartstikke leuk. Dank je wel voor jouw mooie verhaal. En we wensen je uiteraard heel veel succes de komende tijd. En het gaat je goed. En tot een andere keer wellicht weer.
1: U ook heel erg bedankt voor de aandacht en de gelegenheid.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: Dag hoor.
1: Goeiedag. Dag.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, maar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gary Puckett en de Union Cap en de Young Girl. De opener van het laatste uur van brunch alweer op deze donderdag de 4e juni. En wat gaan we dit laatste uur doen? Inmiddels is bij ons aangeschoven dominee Sjaak Westraten uit Heerde. Want Sjaak gaat ons meenemen met de Heerder kerken en zijn kerksplitsingen in het kader van de historische verhalen van met name in dit geval het Heerder Historisch Museum. Dan hebben we de Bram Lindhout straks aan de telefoon, zo rond 11:30. En Bram is van de Tovertuin, want daar openen ze het komend weekend, meen ik, een kruidentuin. Nou, daar gaan we ook alles over horen. En we hebben een gesprek zo rond 11:45 even met Lucius de Graaf. En Lucius is van Heerde Energiek. En Heerde Energiek is drukdoende om elektrische deelauto's in Heerde te introduceren. Nou, we zijn uiteraard ook weer razend benieuwd naar zijn verhaal.
1: Oh, yes!

0: u begrijpt dat we u een beetje in de stemming willen brengen voor het WK, wat volgende week donderdag allemaal gaat beginnen. De snollebollekes, en u herkent hem uiteraard ook van een supermarktreclame, veelvuldig op de buis te zien. Left, right, left, left. Right, ja, dat is de titel. De Jumbo-versie. Nou, heb ik toch nog even de naam genoemd. Het is niet anders. Het is bijna 10 minuten over de klok van 11. Hebben we nog een muziekje? Of ik ben ook wel benieuwd naar het verhaal van het Historisch Museum.
1: Oké, okay, dus we slaan het muziekje over. We gaan meteen met Jacques Westraat aan de praat.
0: We hebben een heel ander mooi muziekje, volgens mij.
1: Oh ja, je moet even de intro laten horen.
2: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
3: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
0: Nou, Jacques, daar moet je het weer mee doen.
1: Dat is je intro.
4: Prachtig, prachtig. De oude doos gaat open.
1: Jacques Westraat, welkom in de studio. Henk Ozinga van de Heerder Historische Vereniging, die levert ons om de week altijd een gast. Nou, en een onderwerp natuurlijk, wat een beetje gaat over de geschiedenis. En ik begrijp dat je het gaat hebben over de Heerderkerken en de kerksplitsingen.
4: Ja.
1: Niet letterlijk zo'n kerk gesplitst.
4: Nou, ja, goed. Misschien het gebouw niet. Soms ook wel. Soms moest het gebouw ook nog gedeeld worden. Daar is ook wel een verhaal over. Maar de kerken hebben 4 avonden bedacht dit jaar in het kader van Heerde 850. En toen kreeg ik het verzoek van: wil jij een avond verzorgen over de kerkscheuringen in Nederland, maar ook in het bijzonder natuurlijk in de gemeente Heerde. Dus nou ja, dan doe je dat als je dat wordt gevraagd. En dan gaan ze ook nog suggereren dat ik daarin gespecialiseerd ben. Dat ik er alles van weet. Nou, dat is wel heel groot gedacht. Nee, ik heb me er weer in moeten verdiepen. Dat is ook goed. Een stukje geschiedenis weer ophalen. En ik probeer vanavond mensen een beetje compact en begrijpelijk verhaal te leveren over hoe dat nou allemaal gegaan is. Waar het dan om ging. Waardoor mensen dan niet bij elkaar kunnen uithouden in de kerk. Want dat is natuurlijk het verhaal.
1: Ja. Nou ja, voor mij als ongelovige is het altijd een lastig iets. Omdat in mijn visie is er één God. Ja. En is dat één geloof. En hoe kan het dan dat daar zoveel verschil in zit?
4: Ja, nou, dan zijn we het eens. Één God, één geloof. Alleen je hebt wel verschillende plekken waar dat geloof beleefd wordt, vorm wordt gegeven. Net als met je familie, je bent familie. En toch ben je soms blij dat je met een bepaalde tak van de familie niet elke dag hoeft te huizen. Om hun muziek, is allemaal de muziek van Jan kiezen. Nou ja, dan loop je gillend weg bijvoorbeeld. Hè. Dan ben je blij dat jouw familie
1: niet is.
4: Misschien in theorie wel. Zo heb je natuurlijk in het geloof ook mensen die elkaar opzochten van: wij houden van deze muziek, of wij vinden deze accenten in het geloof heel belangrijk. En je kunt dan zeggen, dat moet allemaal hetzelfde, allemaal gelijk. We zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Dus ik vertel dan scheuringen niet zozeer van: we hebben ruzie en we gaan met deuren slaand bij elkaar weg. Maar meer van: we zoeken elkaar op waarin we wat gemeenschappelijke vorm vinden voor onze geloofsbeleving.
1: Mm-hmm.
4: Dat is wel mooi verteld. In de geschiedenis is het natuurlijk ook wel anders gegaan. Mensen hebben ze natuurlijk elkaar soms de tent uitgejaagd. Of ze vonden dat die katholieken met al die beelden dat niet kon. En ze hebben de muren overgeschilderd. Het moest wit. En de beelden eruit gehaald. Want dat was afgoderij. Dus er zijn wel nare dingen natuurlijk ook gebeurd. Want niets menselijks is ook een gelovige vreemd. Maar dat heeft dan ten diepste natuurlijk niks met geloof te maken. Dat heeft te maken met cultuur. Met ook karakters. Met soms ook de tijd waarin mensen leven. Want zoals het toen ging, zo gaat het gelukkig veelal nu niet meer. Al heb je natuurlijk op kleine erf nog wel eens splitsing, zijn vandaag nog kerken aan het splitsen.
1: Ja.
4: Omdat ze met elkaar niet goed in één organisatie, in vereniging kunnen uithouden. Ja.
1: Ja. Dus dat is iets wat dan nog steeds blijft.
4: Ja, ja, het hoort ook een beetje bij ons mens zijn. Hè? Soms vind ik iets en dan vind ik dat jij dat ook moet vinden. Of dat die vorm die ik belangrijk vind, of eigenlijk wel het beste vind, dat eigenlijk de enige is die mag bestaan en het andere is er dan niet. Of dat noem ik dan niet legitiem, dat is illegaal. En, nou, ja, maar dat zegt iets over mensen zelf, maar niet over...
1: Het geloof.
4: Het geloof en niet over God.
1: Nee.
4: Dus, ja...
1: Het is ook een beetje hoe je dan je geloof beleeft misschien. Ja. Hoe je daar invulling aan geeft.
4: Ja, ik hou van simpele dingen soms. Moeilijke dingen wat simpel. Als ik naar een kopje kijk en dan zet ik het kopje hier neer... en dan zit het oortje voor mij rechts. En ik zeg, Linda, dat kopje heeft een oortje, dat zit rechts. Jij zegt, nee, dat zit links. Want nou, dan kijken we aan verschillende kanten naar hetzelfde kopje... Precies. En dan hebben we alle twee gelijk.
1: Precies, ja. En Jacques, vanavond ga je daarover vertellen. Zijn er ook in het verleden dan in de gemeente Heerde... zijn er ook hele grote ruzies geweest daarover? Of,
4: nou ja, er zijn 8 kerken, of zelfs 9 geloof ik, in de gemeente in Heerde zelf. Wapenveld heeft er ook zo'n aantal. En Feest en Vorkt hebben natuurlijk dan 1 kerk. Maar al met al gaat het wel om het dorp Heerde met zo'n 18 kerken. En dan is er nog niet eens een katholieke kerk. Want die hebben we hier al sinds de reformatie niet meer. Dus ja, er zijn wel dingen gebeurd hier ook in dit dorp.
1: Ja.
4: Want wat er landelijk gebeurde, gebeurde plaatselijk. En soms is plaatselijk daar natuurlijk ook spreekwoordelijk. Bedoel, we hebben mooie verhalen, althans mooi geschiedenisverhalen... wat er bij de molen gebeurde in 1835 met dominee Brommekamp... En dat burgemeester van Meurs het leger te hulp riep... om die mensen die daar kerkten vooral weg te jagen... of op de bom te slingeren. Dat is ook geschiedenis van Heerde.
1: Ja.
4: En daar kun je nu gewoon glimlachen. En het Mussennest, daar zit je nu pannenkoek te eten. Maar dat was toen de plek waar die militairen dan schuil hielden. En als ze mensen ter kerke zagen komen lopen... uit Oenen naar Wapenveld of wat ook... Dan kregen ze een bon. De boa's van vandaag zijn er niks bij.
1: Ja, maar dat soort dingen gebeuren dan.
4: Ja.
1: Maar in mijn beleving is het wel zo dat we de laatste tijd... steeds vaker ook verschillende kerken elkaar vinden. Of samen optrekken in een activiteit, in een dienst. We zagen het ook in Heerde 850.
4: Ja. Ja, en zo ook weer kerken die ooit gescheurd zijn, die weer samen... zijn gegaan, die weer 1 organisatie nu vormen. Soms is dat ook door de tijd en door de omstandigheden... dat je elkaar weer nodig hebt omdat je wat kleiner wordt... en dat het niet meer zo makkelijk lukt om afzonderlijk kerk te zijn. Dus er zitten soms ook economische motieven onder. Maar ook wel dat de tijd heelt ook wat wonden... en we gaan anders kijken naar wat er is gebeurd. Te zeggen, was dat nou reden om... uit elkaar te gaan? Of was er veel meer wat ons verbond dan wat ons onderscheidde of zelfs zou hebben moeten scheiden? Dus je kunt ook de geschiedenis soms weer restaureren en wat er ooit misging weer heel maken, herstellen. Ja. Ja. Dat gebeurt gelukkig ook.
1: Ja.
4: Daar wil je natuurlijk vooral naar kijken, want dat is ook het mooie van deze tijd.
1: Precies, dat je dat... Maar het is wel wat je zegt. Het heeft denk ik ook vooral te maken met dat we het gevoel hebben... elkaar weer nodig te hebben.
4: Ja.
1: We hebben natuurlijk een hele tijd gehad van... nou, we redden ons wel heel individualistisch bezig te zijn.
4: Ja.
1: En we merken nu wel dat je elkaar toch weer nodig hebt.
4: Ja, en daarin hebben de kerken natuurlijk ook wel een hele bijzondere rol. Ook wel in de geschiedenis vervuld, maar ook nu... Want als er nou 1 plek is waar mensen die heel verschillend zijn... één kunnen worden, is het in zo'n geloofsgemeenschap.
1: Ja.
4: Je hebt allerlei mensen van politieke kleur, wat allemaal verschilt. Maar daarin herkent men elkaar wel binnen een geloofsgemeenschap... met al die verschillen.
1: Ja.
4: Je zoekt elkaar niet uit omdat je dezelfde postzegelverzameling aanlegt... of dat je bij SJH voetbalt of bij Heerde of wat dan. Nee, omdat je iets met dat geloof hebt... en daarin elkaar ook wilt nodig hebben... soms ook elkaar wilt aanscherpen en corrigeren. Ik heb de ander ook nodig, dat is ook kerk. Hè? Ik heb de ander nodig om wat gecorrigeerd te worden in mijn beeldvorming. Oh ja, nuance van jou, wat mooi dat je dat zegt. Had ik nog niet zo gezien. Dus daar hebben de kerken wel een hele verbindende rol nu.
1: Ja, ja. Jacques, merk je dat ook jongeren en jeugd nog steeds de kerk wel weten te vinden?
4: Ja, ja, zeker. In grote getale, Pinkster is natuurlijk het voorbeeld dat er in de polder dan 60.000 mensen bij opwekking komen. Hoezo geen gelovige jongeren? Het zit wel eens vast op de vormgeving. En kerken hebben natuurlijk altijd de neiging gehad van ja, het gaat zoals het gaat. Het moet zoals het altijd is geweest. En ja, een jonge generatie die zoekt naar nieuwe vormen, nieuwe taal. En als je daar als kerk helemaal was van bent, zeggen van ja, dat gaan we niet doen. Dan gaan ze jouw deur voorbij. Dan zoeken ze een andere plek. Of dan vormen ze met elkaar een weer nieuwe gemeenschap. Omdat die vorm en die taal voor hen belangrijk is om dat geloof vandaag ook wat te kunnen beleven. Dus je ziet nu ook in kerken dat er wel wat beweging is gekomen. Dat het niet alleen het orgel is wat muziek begeleidt, nee. Zang begeleidt, maar ook muziekbands of piano of andere instrumenten.
1: Ja.
4: En dat er met beelden wat wordt gedaan, met schermen. We kunnen niet meer luisteren naar een preek van 3 kwartier. Dat was vroeger normaal, maar na 10-15 minuten dan is de spanningsboog is klaar. Dat hebben jullie hier ook. Als ik hier maar een half uur sta te oreren, dan houdt het op. Dan zijn mensen thuis er klaar mee. Gaan ze wat anders doen.
1: Ja. Dus dat geldt voor de kerk net zo?
4: Dat geldt voor de kerk ook, zeker. Ja.
1: Jacques, vanavond ga je daarover vertellen. Kunnen mensen daar nog bij aansluiten?
4: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Ik geloof dat ze een max hebben van 50 mensen die daarbij kunnen zijn. Ik hoorde nu gisteren of eergisteren dat er 40 mensen hadden aangemeld. Dus ik denk dat er nog wel ruimte is. En je moet je dan formeel van tevoren geloof ik aanmelden. Maar volgens mij als je naar de Bonenburgerlaan komt,
1: dan
4: mag je er vast erin. Is er vast nog wel een stoeltje waar je op kunt zitten en naar het prachtige verhaal over de kerkscheuringen in Heerden mag luisteren.
1: Helemaal leuk. En ik begrijp dat onze collega Marcel Hergaarde vanavond een opname gaat maken. Dus voor de mensen die er niet bij zijn, die kunnen dat later nog terug luisteren als een podcast op onze website.
4: Dat wist ik nog niet.
1: Dat is
4: goed.
1: Website.
4: Dan moet ik me helemaal
1: gedragen. Ja, je moet niet zomaar wat vertellen.
0: Je moet je er nog wel even goed voorbereiden.
4: Jan, jij gaat over de muziek. Ja? Dit gesprek is op niveau hier.
1: Jacques, dank je wel in ieder geval voor je komst naar de studio. En we wensen je veel plezier vanavond.
4: Graag gedaan, dat gaat vast lukken. Zo.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Ja, ik weet altijd zeker dat we heel veel luisteraars hier een enorm plezier mee doen. Johnny Cash, we hadden hem al eerder vanochtend bij de Highwayman. En dit was die solo met A Boy Named Sue. Het is 11:30 precies en dat betekent tijd voor onze volgende gast. En we gaan praten met Bram Lindhout. En Bram is van de Tovertuin. Want volgens mij komend weekend hebben zij opening van de Kruidentuin. Dat klopt toch, Bram?
2: Ja, dat is één weekje later. Dus dat is niet aanstaande zaterdag, maar dat is de zaterdag erop. Dan gaan we de Kruidentuin inderdaad openen.
1: En zaterdag, mensen... 13 juni.
2: Zaterdag 13 juni, dat klopt. Om 1 uur is de grote opening van de Kruidentuin. En mensen zijn al vanaf 11 uur welkom om ook de rest van de tuin te komen bewonderen.
1: Kijk.
2: Want de Kruidentuin is onderdeel van... de zelfoogstuin, de Tovertuin, waarbij mensen lokale groenten kunnen oogsten. Helemaal in verbinding met het landschap verbouwen wij hier groenten voor de mensen. De verbinding met het landschap, hoe de biodiversiteit staat echt hoog bij ons in het vaandel. De verbinding ook met elkaar, je ontmoet mensen op de tuin... In de verbinding zit ook met het seizoen, dat je echt ziet welke geweldige groenten er in het seizoen groeien. En je weet ook waar je eten vandaan komt. Die kwaliteit van die kraakverse groenten die je dan uit de grond trekt, die is echt anders dan als je die in de winkel koopt. En dat doen wij op de Tovertuin. En die Kruidentuin die is daar nu een mooie toevoeging bij. Dat doen we een beetje als een service om de leden nog meer diversiteit te brengen. Ook de verwondering, er staan wel 110 soorten kruiden op die tuin. Waar we overigens ook weer een mooie klapper van hebben, die door een natuursgeneeskundige Margot, die tevens ook de tuin beheert, die heeft een klapper ontworpen waarin staat wat je met welk kruid kan, hoe je dat kan gebruiken. Om die vruchtbaarheid, gezondheid en die verbinding nog meer vorm te geven eigenlijk.
1: Duidelijk.
3: Maar Bram, ik begrijp, want de Tovertuin staat er natuurlijk al een poosje, maar jullie misten dan eigenlijk nog het onderdeel van een kruidentuin.
2: Ja, er was altijd al een kruidentuin, maar die hebben we extra leven in gebracht. Dat was een beetje verwaarloosd is te veel gezegd, maar hij kon nog wat liefde krijgen en dat hebben we nu gedaan. En daardoor heeft hij nog meer betekenis gekregen voor de leden en voor de context van de hele tuin.
3: En jij zegt al leden, want dat betekent dat jullie tuin leden heeft.
2: Ja, klopt ja. Dus als lid kan je elke week groenten komen oogsten en in het seizoen eten. En heb je dus ook het voorrecht, eigenlijk kun je het zien als lid, heb je je eigen moestuin, maar je hoeft helemaal geen werk te doen. Want je komt gewoon naar de tuin en dan oogst je waar je zelf zin in hebt.
3: Precies.
2: Je zit zelf het werk niet van het schoffelen, het planten, het zaaien. Maar je kan gewoon zelf kiezen waar je zin in hebt. Want je hebt ook van die pakketten soms, dat je een pakket ergens afneemt en dan moet je het weer met die groenten doen. Nou, bij de Tovertuin doen we dat anders. Daar kun je gewoon zeggen, waar heb ik vandaag zin in? Je loopt rond op die tuin en je neemt mee waar je zin in hebt.
3: En je oogst dat zelf.
2: Je neemt een tekeltje extra mee. Je mag het dan zelf oogsten, inderdaad. En dat is ook het plezier, hè, dat je ziet van, goh, die bietjes die zwellen al erg aan. Die zullen vast binnenkort op de oogstlijst komen. Dat enthousiasme, dat elk jaar komen er weer mensen naar me toe die zeggen, goh, die bietjes worden alweer groot. Komen ze op de lijst?
3: Die zitten altijd met smart te wachten tot die bietjes zover zijn.
2: Ja, precies. Ja. Nou, en die hadden we dit jaar ook weer heel vroeg. Dus dat was echt, wij zijn al weken bietjes aan het eten. Dat is heerlijk.
3: Echt?
1: Ja, dat herinner ik me ook nog zo goed. Dit, ja. Maar de Tovertuin is toch min of meer eigenlijk een modern woord voor een volkstuin, of niet?
2: Ja, volkstuin is vaak een complex waarbij mensen kleine tuintjes hebben.
1: Yeah.
2: En dat iedereen het zelf beheert.
1: Yeah.
2: Nou, bij de Tovertuin is het dus een gemeenschappelijke tuin... waar ik met wat vrijwilligers de boel bestier. En als lid hoef je alleen maar te oogsten. Dus je hebt niet de stress van, oh help, dat onkruid gaat zo hard. En al die andere problemen die je kan hebben met een eigen volkstuin.
1: Ja, dat, want dan had je dat, ik kan me herinneren, andijvie. God, dan waren we anderhalve week andijvie aan het eten. Of,
2: ja, precies.
1: Of spersiebootjes.
2: Dat heb ik ook wel eens gehoord.
1: Ja, het moest op. De hele buurt had mee, bij wijze van spreken. Zo was er iets te veel, waren er iets te veel groentes gepoot.
2: Ja,
3: nou.
2: Ja.
3: Nou begrijp ik dat jullie dat ook op een biologische manier doen.
2: Ja.
3: Nou heb ik zelf een aardige bloementuin, maar ik heb een enorme strijd met de slak. Hoe doen jullie dat? Want geheid dat die slak ook ontzettend veel zin heeft in die bietjes van jullie.
2: Dat klopt. Ja, nou is wel het grote voordeel van, tegenover een klein tuintje is dat ik heb wel allemaal heggen eromheen geplant. Dus slakken zijn er zeker en er zijn ook alle andere insecten. Dus gewoon de hele ecologie die bij de tuin hoort is aanwezig. Maar eigenlijk is niks een probleem omdat het elkaar in balans houdt. En dan specifiek met die slak is het vooral als je allemaal hagen en hoog gras en struiken en een muurtje en een plantje waar die slak zich heerlijk in terug kan trekken, dan heb je daar veel meer last van dan op een, ja, ik zal het toch maar even een
3: keurig
2: akker
3: tuintje
2: noemen.
3: Ja. Ik zeg het zelf maar even.
2: Ja.
3: Oké. Want ik kan me voorstellen inderdaad, want je zal te maken hebben met luizen, met weet ik veel wat voor insecten allemaal zin hebben in die verrukkelijke groenten van jullie.
2: Ja, dat klopt zeker. Nou, en juist met die luis ben ik wel blij. Ik hoop altijd dat die vroeg genoeg komt, want dan krijgen de lieve heersbeestjes ook genoeg te eten. Ik zie namelijk, ik heb allemaal bomen eromheen geplant en inheemse planten, onder andere de kardinaalsmuts. En op een of andere manier is de kardinaalsmuts altijd de plant die als eerst de bladluis heeft. Nou, dat is een plant waar ik helemaal niks van wil oogsten met de leden. Dus dat is prima als er bladluis op zit. En ik word er altijd wel blij van. Want ik zie dan ook meteen de lieve heersbeestjes, de oorworm, de gaasvlieg. Ja. Die komen daarop af. En daardoor zie ik dat eigenlijk op de rest van de tuin helemaal geen probleem wordt. Sterker nog, ik vind dat bij de tuinboon hoort wel een beetje luis. Die komt er ook wel in. Maar die verdwijnt vaak weer omdat die balans zo goed is met alle andere beestjes die meehelpen om de tuin zo mooi te houden.
3: Wauw, dus we moeten gewoon zorgen dat we inderdaad dat hele ecologische systeem in de tuin goed hebben. Dan heb je, als het goed is, geen last.
2: Ja, dus inderdaad, eigenlijk wanneer je last hebt van een insect, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar hoe past iets wat ik aan het doen ben niet in de context van deze locatie.
3: Precies. Ja. Dat is een lastige. Maar goed, jullie hebben daar gewoon een heel team vrijwilligers voor, waarmee je daar op stort ook iedere keer.
2: Ja, precies. Op de woensdag heb ik een clubje die komt elke ochtend heel gezellig meehelpen. Dan drinken we een kopje koffie, een kopje thee, praten we over het leven en over de geneugden van de tuin. Laten we die handen ook nog wapperen om het onkruid te bestieren en ook de andere planten te verzorgen. Deze week hebben we de tomaten weer ingedraaid en de paprika's aan de touwtjes gebonden. Zo is er altijd nog meer te doen dan alleen maar het onkruid wieden. En in het bijzonder wil ik ook nog wel een oproep doen voor iemand die misschien wil helpen op de kruidentuin. Want daar kunnen we nog van harte handen gebruiken. Vooral op de woensdag, maar andere dagen zijn ook mogelijk.
3: Oké, want hebben jullie vaste dagen waarop je in de tuin werkt of is dat de hele week?
2: Ja, ik werk zelf de hele week op de tuin. Maar er is echt een vast vrijwilligersmoment op de woensdagochtend. Mm-hmm. Dat is om 9:30. Maar er zijn ook wel vrijwilligers die op een ander moment willen komen. En die hebben dan even een afspraak met mij gemaakt over hoe we dat doen.
3: Okay.
2: Dus er is heel veel flexibiliteit daarin mogelijk. Want ja, ik ben gewoon altijd bezig op de tuin.
3: Precies. En als iemand zegt van nou weet je, ik heb wel tijd over, maar alleen maar op de vrijdagochtend. Dan is daar vast wel een mouw aan te passen.
2: Zeker. Ja,
3: en moet
2: absoluut.
3: Je dan ook verstand hebben van die kruiden om als vrijwilliger mee te kunnen helpen?
2: Nou, dat is juist het leuke om... Je kan hier nog meer leren over die kruiden. Je hoeft alleen maar zin te hebben om je handen vies te maken en wat te doen op die tuin. Dan leer je vanzelf nog meer. Zeker is het ook heel leuk om met Margot mee te werken, want zij is echt opgeleid tot natuurgeneeskundige. Dus zij heeft heel veel te vertellen over die kruiden.
3: Ja, en hoe je die kunt toepassen.
2: Die gaat ook, ja, precies. En die gaat dus ook die kruidentuin openen die zaterdag.
3: Oh, leuk.
2: Die neemt mensen mee in hoe je, ja, wat voor kruidenboters kan je maken. En die heeft nog veel meer te vertellen over de kruiden. Dus hartstikke leuk om zaterdag 13 juni langs te komen daarvoor.
3: En hoe laat is dat, die opening?
2: De open dag begint om 11 uur, want het is ook meteen de open dag van de hele tuin. En om 1 uur is echt de opening van de kruidentuin. Maar je kan al eerder komen. Als je 1 uur niet, als je iets anders in de agenda hebt, ben je van harte welkom om gewoon tussen 11 en 4 uur langs te komen die zaterdag. En tevens hebben we nog een demonstratie op die dag van Pascal van het restaurant Aroma, wat helaas gesloten is recent in Vaassen. Mm-hmm. Die komt ook weer iets lekkers koken op die dag en daar een demonstratie over geven. Wat je dus nog meer kan doen met producten van de kruidentuin en ook van de rest van de tuin.
3: Hartstikke leuk. Klinkt in ieder geval heel mooi. Zaterdag 13 juni. Oh, sorry.
1: Even nog, want de tovertuin. Ja. Volgens mij zitten jullie in Wissel. Maar geef even het adres.
2: Inderdaad. Dat is aan de Papenstraat, nummer 10. Het is eigenlijk heel makkelijk als je de hoofdstraat van Epe uitrijdt. Dan na het stoplicht, de eerste afslag naar rechts, dat is de Papenstraat. En dan zie je de paardenhouderij van Apeldoorn. En daar zie je ook het bord van de tovertuin en de geheime tuin. En daar moet je een klein zandpaadje in. We zitten een beetje verstopt. We hebben ook allemaal bomen aangeplant om het nog knusser te maken. En daardoor is het van buiten soms moeilijk te zien wat er allemaal bij ons gebeurt. Maar we hebben eigenlijk een heel open karakter dat we het met z'n allen willen delen hier.
1: Top. Hartstikke goed.
2: Papenstraat nummer 10.
1: Duidelijk. Bram Lindhout van de tovertuin aan de Papenstraat nummer 10 in Wissel. Volgende week, zaterdag de 13e, hebben jullie opening van de nieuwe kruidentuin. Heel veel succes met die kruidentuin, Bram. En uiteraard ook met de tovertuin. En wellicht tot een andere keer weer.
2: Ja, bedankt. Hoi.
1: Dag.
4: I hear something saying.

En u hoorde de Chain Gang van Sam Cooke, ook alweer van heel wat jaren terug. Voordat we met onze laatste gast in gesprek gaan, nog even de Exciter.

0: Tell 'em right now, The Exciters. En daarmee werd het 13 minuten voor de klok van 12. Tijd voor onze laatste gast alweer vanochtend. En dat is iemand die we regelmatig bij ons in de uitzending hebben. We hebben aan de telefoon Lucius de Graaf van Heerde Energiek. Lucius, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Lucius, wij lazen van de week een persbericht wat jullie uitbrachten, dat Heerde Energiek zich hard maakt voor een elektrische deelauto in de gemeente Heerde.
1: Ja.
0: Nou, dat is een bijzonder initiatief, vind ik.
1: Ja, dat is zeker een bijzonder initiatief. En er wordt nu een enquête uitgezet.
0: Ja.
1: Met de vraag of daar ook belangstelling voor is bij de mensen. Ja, het is iets nieuws, hè, dat je dan niet je eigen auto hebt, maar dat je gezamenlijk een auto hebt.
0: Ja. Het is. Het is op zich natuurlijk bijzonder, want ooit ook wend of keert, een elektrische auto kost tegenwoordig toch een paar centen. En als je niet al te veel kilometers maakt, dan is dat een enorme investering. Dus dit is eigenlijk het ei van Columbus, denk ik, hè?
1: Dat kun je wel zo zeggen. Alleen, je moet ook gewoon nuchter zijn dat meer deel van ons mensen zijn wel een beetje gehecht natuurlijk aan onze eigen auto. hoe je het went of keert. Maar kijk, inderdaad, als je dus je auto gebruikt bijvoorbeeld voor boodschappen doen in de omgeving, dan is het toch wel heel goed, hè, dat je dat gezamenlijk doet. En dat scheelt ook in de financiën. Dat is gewoon een punt. En daarnaast uiteraard ook moet je denken aan het milieu, hè? Minder vervuiling, minder auto's op de weg. Dus ja, inderdaad, het ei van Columbus. Maar nogmaals, we respecteren natuurlijk ook wel dat mensen graag hun vrijheid behouden, ja, hè, om hun eigen auto te gebruiken. Maar ik heb in een stukje ook wel geschreven van, er zijn ook al mensen die twee auto's hebben, bijvoorbeeld ook een boodschappenautootje. Nou, die zou je dan kunnen wegdoen en daarvoor gebruik maken van een deelauto.
0: Ja, hoe is het met de belangstelling? Zijn er al reacties?
1: Ja, ik hoorde gisteravond, we hadden Energiecafé in de Heert. En dan hoorde ik van een van de betrokkenen dat we al 40 reacties hebben gekregen op de enquête. Dus dat loopt heel mooi.
0: Een schot in de roos.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Nou. Want Lucius, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Je bedoelt.
2: Stel dat je auto's hebt, hoe ga je die dan gebruiken?
1: Nou, je hebt een wijk, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: En in die wijk, dan is er een bepaald plekje waar dan die elektrische auto wordt opgeladen.
2: Mm-hmm.
1: En dan kun je dus via een administratief systeem kun je dus inschrijven en zeggen van, nou, ik wil graag de auto van dan tot dan gebruiken.
2: Ah, oké. Okay. En dat doe je dan als wijkbewoners, kun je je daarvoor aanmelden? En dan, via een digitale agenda kun je dan blokken of
1: precies.
2: Zo?
1: Ja, dat gaat allemaal digitaal. En zoals je nou een appje maar schrijft, dan kun je gewoon zeggen, nou, ik wil graag van 10 tot 12 je auto gebruiken.
2: Precies.
1: En dan ga je hem daar weer terugzetten en dan is de volgende weer aan de beurt.
2: En je
1: dus
2: betaalt
1: zo gaat dat.
2: En je betaalt een vast bedrag, zeg maar, voor het gebruik maken van die dienst.
1: Ja, daar durf ik je niet met zekerheid over te zeggen hoe dat financieel geregeld wordt. Er zullen ook wel wat verschillen zijn in maatregelen, maar daar mag je wel van uitgaan dat je dan met elkaar een bepaald bedrag betaalt en daar bovenop dan datgene wat je ook gebruikt aan de auto.
2: Ja.
0: Dat is een volgende stap in het traject. Eerst eens kijken, is er belangstelling voor? En als dat het geval is, hoeveel auto's moeten we dan aanschaffen? En wat gaat dat kosten? Dat is natuurlijk een logische volgorde, lijkt me.
1: Ja.
0: Veel belangstelling dus. Kan ik me ook iets bij voorstellen? Want wat voor auto's moet ik eigenlijk dan? Het zijn kleine autootjes natuurlijk, want over het algemeen wordt dat.
2: Tesla, kan niet anders.
1: Nee, ja.
2: Ik verwacht gelijk zo'n mooie elektrische auto. Zo.
0: Ik hoor dat Linda belangstelling heeft.
1: Ja.
0: Ze heeft wel wat voorkeuren.
1: Ja. Nou, wat ik ervan weet, en ik weet er ook niet alles van als PR-man, maar meestal worden daar kleinere gangbare auto's van gebruikt.
0: Ja, want het is over het algemeen natuurlijk niet de bedoeling, neem ik aan, dat je daar het hele land mee door gaat rijden.
1: Nee.
0: Want hier moet je natuurlijk ook ontzettend oppassen. Hoe gaat dat met het laden? Want dat vind ik met elektrische auto's nog wel eens iets waar je goed over... Daar moet je gewoon goed over nadenken. Want wat voor afstand ga ik vandaag rijden, dat je niet halverwege ergens komt te staan en de accu's liggen?
1: Nee, nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die moeten worden geregeld. En stel dat je je auto terugbrengt en je zit op nul, inderdaad, dan heb je laadtijd nodig. Maar er zijn natuurlijk allerlei systemen die dat mooi verwerken. Je kunt dus niet op een rij gaan staan van de auto komt terug en je gaat weer. Dus er zit een bepaalde tijd tussen. En dat moet allemaal in het systeem worden verwerkt. Maar nogmaals, details daarvan, moet ik eerlijk zeggen... Die ken ik niet.
2: Die worden nog ingevuld. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Uiteraard.
2: Dus als mensen dit nou horen, hoe kunnen ze aangeven bij jullie dat ze daar belangstelling voor hebben?
1: Die op de gemeentepagina kunnen ze dus zoeken naar die app. Er komt een schaapskooi volgende week. Komt er ook nog van mijn hand een stukje op de gemeentepagina.
2: Oké.
1: Ik zal even, dat heb ik wel even geen tijd om hem ervoor te halen. Maar daar op de gemeentepagina kun je dat vinden. Ik heb dan in de schaapskooi komt ook de link te staan.
2: Oké.
1: Okay. Dus
2: mensen moeten even de schaapskooi in de gaten houden. Namelijk de gemeentepagina.
1: Ja, inderdaad. Hier heb ik... een momentje hoor. Ik heb hem bijna.
0: We zijn eruit tot 12 uur, Lucius. Dus je hebt nog even de tijd.
1: Oké. Nee, ik kan het even op de handen niet vinden.
0: Nee, maar heren energiek, daar zul je ongetwijfeld het een en ander alvast kunnen vinden. En die zullen je dan ongetwijfeld wel weer doorverwijzen. Zijn jullie een van de pioniers op dit gebied, Lucius? Of gebeurt het al meer in Nederland?
1: Ja, er zijn meer plaatsen in Nederland, maar vooral ook wel de stedelijke gebieden, hè?
0: Ja, daar wordt het al. Daar gebeurt het al dagelijks. Zeg maar.
1: Jazeker. Okay. Dat heeft natuurlijk ook te maken met ook ruimtegebrek. Hè, dat je auto heel slecht kunt kwijtraken. Ja. En dan is het meer dan nemelijk. Wij wonen hier dus in een landelijk gebied. Dus ja, het is maar de vraag in hoeverre de mensen dat dan willen. Maar nogmaals, we zijn nu in de fase van we gaan het onderzoeken.
0: Duidelijk. Nou, hou in ieder geval de lokale bladen en in de gaten. Want daar verschijnt al het nieuws over een elektrische deelauto in de gemeente Heerde. Lucius de Graaf van Heerde Energiek. Dank je wel dat je even tijd voor ons vrij wilde maken om ons hier iets meer over te vertellen. En we wensen je natuurlijk met dit project weer heel veel succes. En dank voor je tijd vanochtend hier bij ons in de uitzending.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot horens. Dag.

0: blijft dit een van de ontdekkingen vinden van de jaren 70 en 80. Het blijft nog altijd topmuziek. Queen and Another One Bites the Dust. Linda, het zit er alweer op een ochtend dit keer zonder onze Rob.
1: Ja, ja. En gaat hij meteen de trieste muziek draaien? Oh nee. Gatsie.
0: Ja. Nou, maar, ik weet niet of hij luistert, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee, hey, zit erop nog... en we hebben mooie gasten weer aan het woord gehad. Dus ik word er altijd enthousiast van. Het zet me meteen weer aan het denken voor volgende week.
0: Leuke onderwerpen.
1: Ja.
0: En volgende week hebben we weer nieuwe onderwerpen. Want dat gaat elke week maar door en ook elke week lukken. Dank dat u vanochtend op deze 4 juni weer bij ons was. We hebben het weer met veel plezier gedaan.
1: Zeker en, weten. Volgende week zijn we er weer.
0: Zijn we er weer met een nieuwe. Tot dan.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: stap in. En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again. Met Henk Henkelman.
1: Ja, goedenavond, beste lieve luisteraars. En welkom bij een nieuwe On the Road Again hier bij Force Veluwe Zone. On the Road Again, nummer... Ik ben de tel kwijt, volgens mij. Volgens mij hadden wij vorige week 144. Hier staat weer op mijn lijstje 144. Ik denk dat dit 145 is, als ik het goed geteld heb. Maar dat mag de pret niet dukken. We gaan 2 uur lang trekken we weer langs de mooie wegen van de rock, de indie, de Americana, de blues en alles wat daartussenin past, of dat niet in past. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Hè. We hebben nu muziek van Muse, The Bleachers en Kingfisher. En wat vergeten parels van de North Sea Pleasure Club. En natuurlijk een paar onverwoestbare klassiekers die zeker de revue zullen gaan passeren. We begonnen met een stevige plaat. From Whom the Bell Tolls, een single van de Amerikaanse metalband Metallica natuurlijk. Het nummer komt van het album Ride the Lightning en geschreven door James Hetfield, Lars Ulrich en Cliff Burton. Het nummer is gebaseerd op de roman van Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls. De intro van het nummer bevat vooral het geluid van die basgitaar die Cliff Burton van 84 tot 86 met zijn vingers speelde. Zonder plektrum, hè, op die dikke snaren. En sinds zijn komst bij Metallica in 2003 doet de opvolger Robert Trujillo dit natuurlijk nog steeds zo. Pam. Het is, als ik zo naar buiten kijk, vergeleken met vorige week, een wereld van verschil. Het is te hopen dat het gauw weer gaat bijtrekken. Talking Straight verscheen in 2018 op het sterke debuutalbum Hope Downs. Dat betekende voor veel indie fans de echte doorbraak van de Australische band Rolling Blackout Coastal Fever. De groep uit Melbourne combineert jangle guitars, postpunk en indie rock tot een geluid dat tegelijkertijd nostalgisch en fris gaat klinken. Ja, invloeden van bands als R.E.M., The Go-Betweens en New Order zijn hier duidelijk hoorbaar. We beginnen met aflevering 145.

0: aantal dagen liet ze nieuws voordat deze plaat uitkwam. De fans een soort van schatzoeken op sociale media doen. Om de puzzelstukjes van de nieuwe single Hexagons bij elkaar te krijgen. De jacht is eindelijk voorbij, want die single is natuurlijk al officieel uitgebracht. Het album Wow Signal, dat gaat op 26 juni verschijnen. En dat is volgens mij wel iets om vol vertrouwen naar uit te kijken. Vorige week draaide ik hem al voor het eerst, de nieuwe plaat Bleachers van The Bleachers We Should Talk. En dat komt van een nieuwe album Every One for 10 Minutes. Wat het album interessant maakt, is hoe nadrukkelijk The Bleachers kiest voor een open emotie in een tijd waar veel popmuziek juist afstandelijk of ironisch probeert te zijn. Antonov klinkt hier alsof hij koste wat het kost echt iets wil vasthouden. Een mooie plaat, We Should Talk.
1: Discover new music.

Fear of Music. Een mooie plaat die je niet zo heel vaak hoort op de radio, maar wel hier, Force, on the road again, The Talking Heads and Heavenly.

0: Willie Nelson was dat met zijn nieuwe plaat Fly Away, afkomstig van het album Oh What a Beautiful World. Op deze plaat kijkt Nelson terug op een carrière van meer dan 6 decennia. En ondanks zijn hoge leeftijd klinkt Nelson nog altijd verrassend vitaal. En mooi weet je, dit is alweer zijn 77ste studioalbum. De man die nog niet zover is Earl James. En deze man staat bekend om zijn rauwe stemgeluid. De donkere mix van blues, folk en Americana. It Doesn't Matter Now komt van het album Median Raw uit 2025, geproduceerd door Dan Auerbach van de Black Keys. Die komen straks ook nog aan bod. Het nummer laat horen waarom Early James wordt gezien als een van de meest originele stemmen binnen de moderne rootsmuziek. En het is wel een beetje spannend. It Doesn't Matter Now, Early James.
1: Dit is de muziek van Voorst Veluwe Zoom.

0: voor John Misty was het afkomstig van het album Mahash Mahash Hana. Ja, ik zeg het in één keer goed. 2024. Die vader John Misty, het alter ego van Joss Stillman, staat bekend om zijn scherpe observaties, ironische teksten en wilderige arrangementen. En op dit album combineert hij folk, rock en pop tot een van de meest ambitieuze werken van de afgelopen jaren zelfs.
1: Wil jij je carrièrekansen vergroten als vrijwilliger? Meld je aan en word mediamaker bij de leukste streekomroep van de Veluwe. We zijn op zoek naar presentatoren, redacteuren, fotografen, cameramensen en technici. Stuur een berichtje naar ikwilook@forceveluwezoom.nl en kom ons team versterken bij Force Veluwezoom.
0: De Amerikaanse muzikante S.G. Goodman deed werkelijk alles goed op haar vorige twee albums. Maar op het prachtige klingende Planting by the Signs doet deze muzikant uit Kentucky alles nog net weer een stukje beter. In een muzikaal opzicht klinkt Planting by the Signs net wat anders dan zijn twee voorgangers. En ook dat derde album heeft zich absoluut laten inspireren door de country rock uit het verre verleden en de alt-country van iets recentere datums. Maar de Amerikaanse muzikante slaat ook op een bijzondere wijze een brug naar de rockmuziek van dit moment. Luister en huiver naar de nieuwe plaat van deze dame, S.G. Goodman. Pepper.
2: Marky got with Sharon. Sharon got Cherise. She was Sharon's outlook on the top.

titelnummer van het album Harvest Moon uit 92. De plaat wordt vaak gezien als de spirituele opvolger van Harvest uit 72. Het muzikant van Crazy Horse, een gastbijdrage van onder andere Linda Ronstadt, ontstond er een warm akoestisch album dat uitgroeide tot een van Young's meest geliefde platen. Jesse Wells behoort tot een nieuwe generatie protestzangers, als we het dan toch over protestzangers hebben, die veel aandacht kreeg via sociale media. Zijn nummers combineren folk, Americana en maatschappijkritiek. Masks Off laat zijn talent horen om actuele thema's te vertalen naar toegankelijke en scherpe songs.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom.
3: Hallo, mannetje van de radio.
4: Daar gaat-ie weer.

0: Stap in.
1: En trap het gaspedaal in. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Force Veluwe Zo. On the road again met Henk Henkelman.
2: Ja, we zijn er nog steeds. Hè. Na de klok van 9 uur gaan we nog gewoon een uurtje door. Tot de klok van 10. Maar voordat we verder gaan, moet ik nog eventjes wat administratie doornemen waar we het vorige uur mee afsloten. En dat deden we met een plaat van de Black Keys. Ik had het erover, hè, die kwam. Den Auerbach en consorten. Fireman, Ring the Bell. Het nummer verscheen op het album No Rain, No Flowers uit 2025. De Black Keys keren hiermee terug naar hun blues wattles. Maar combineren die met soul en klassieke rock invloeden. Het duo uit Akron, Ohio blijft daarmee trouw aan het geluid waar ze wereldwijd mee doorbraken. Zo rauw mogelijk. Niet well done, maar raw. Extra raw. Raw, raw, raw, raw. En we begonnen na het nieuws van 9 uur een van de favorieten van mij. The Pixies, Where Is My Mind, van het album Server Rosa uit 1988. Het nummer werd destijds geen grote hit, maar groeide later uit tot een van de invloedrijkste alternatieve rocksongs ooit. De combinatie van de mysterieuze tekst van Black Francis en de kenmerkende dynamiek van zacht naar hard inspireerde later bands als Nirvana, Radiohead en Weezer. En de song kreeg bovendien een tweede leven dankzij de film The Fight Club uit 1999. De Pixies, die moet je een keer gezien hebben. Ik heb ooit eens gelezen dat zij voor een concert never, nooit geen soundcheck doen. En ze weten ook eigenlijk niet wat de playlist gaat worden voor die avond. Ja, ze hebben natuurlijk wel iets in hun hoofd. Maar daar kunnen dus heel veel verrassingen uitkomen. En je kunt eens een keer een overtune of een valse noot horen. Want er wordt gestemd tijdens dat concert. Heel bijzonder. Wie dat niet doen, zijn de dames van Hart. Nee, die gaan er hard tegenaan, wou ik zeggen. Barracuda verscheen in 1977 op het album Little Queen. Een goede uit tot de grootste rockklassieker van de band. Die riff van Nancy Wilson en de indrukwekkende zang van Anne maakt het nummer tot een vaste waarde op deze rockradio.

0: even te druk.
1: Nog even die deadline halen.
0: Heb je een programma gemist van Voor Zeluwe Zoom?
1: Geen paniek.
0: Alle uitzendingen kun je terugluisteren wanneer het jou uitkomt. Check voorzeluwezoom.nl.

0: van de mooiste en bekendste nummers van de Tedeschi Trucks Band. Afkomstig van het album Revelator 2011. Het nummer groeide uit tot een publieksfavoriet. Dankzij de indrukwekkende slide-gitaar van Derek Trucks en de soulvolle zang van Suzanne Tedeschi. Dat album dat won ook nog eens een keer in 2012 een Grammy voor het beste blues album. We gaan verder met deze band. The Sun Will Never Settle, een nieuwe plaat van Kingfisher. Een mooie Ierse band. Uit Schotland? Nee, Ierland toch? Nou, ik ga het opzoeken. Kingfisher, de nieuwe.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

Uit Ierland natuurlijk, Kingfisher. En in een korte tijd razendsnel populair geworden dankzij hun combinatie van de traditionele Ierse invloeden en de moderne indie folk. The Sun Will Never Set verscheen vorig jaar al en laat horen waarom de band wordt gezien als een van de grote namen uit Ierland. Met hun meeslepende melodieën en verhalen. De teksten worden ze vaak vergeleken met Mumford & Sons en de Lumineers. Dan gaan we nou even heel iets anders doen. Als je zit en je kunt veiligheidsriemen omdoen, zal ik dat even doen. Want we gaan in een razend tempo de komende 3 minuten eventjes voorbij. Met doen we met Lagwagon. May 16 is nooit een grote hit geworden. Groeide toch uit tot een cultklassieker binnen de punk scene. Het nummer kreeg bovendien een tweede leven doordat het verscheen in de soundtrack van de populaire videogame Tony Hawk's Pro Skater 2. Zegt mij niks, maar ik ben ook geen skater. Waardoor een hele generatie skaters dus en muziekliefhebbers kennis maakten met deze band Lagwagon. Een tijdloze

Ja, weet je wat het mooiste is met dit soort nummers? Er zit meteen een eind aan. Een kop en een staart zit eraan. Geen fade-outs, dat doen we niet aan met deze muziek. Lag Wagon, May 16 was dat. En dan, halverwege de jaren 90 was de alternatieve rock overal. De band Garbage gaf daar een eigen draai aan door crunch, elektronica en pop met elkaar te vermengen. Only Happy When It Rains. Het nummer groeide uit tot een van de grootste hits van de band rond zangeres Shirley Manson. Met een flinke dosis zelfspot neemt de groep de sombere houding van de alternatieve rockscene op de hak. De combinatie van crunch, elektronica en pop maakt Garbage halverwege de jaren 90 tot een van de meest vernieuwende bands van dat moment.

Jim Ford was het met Long Road Ahead. En deze beste man geldt als een van de grote culthelden van de Amerikaanse rootsmuziek. Long Road Ahead komt van het album Harlan County uit 1969. En die beste man, Jim Ford, combineerde country, soul, blues, rock op een manier die zijn tijd al heel ver vooruit was. Hoewel commercieel succes uitbleef, werd hij later bewonderd door artiesten als Nick Lowe en The Black Crowes. Ja, wat heb je eraan? Niet veel, toch, als je daar geen enkele stuiver mee verdient. Ja, als je soms muziek zit te luisteren, dan kom je wel eens wat tegen. De een skip je weg met groot gemak en de ander die ma. En soms dan word je getriggerd door een bepaalde plaat en dan denk je van, hé, die ga ik eens verder draaien, daar ga ik eens wat meer van horen. En dat is met deze die klaar staat. Lena Hall, Keep Me In Your Mind. Deze beste zangeres die won een Tony Award voor haar werk op Broadway, maar heeft zich de afgelopen jaren ook ontwikkeld tot een veelzijdige singer-songwriter. Haar plaat Keep Me In Your Mind laat haar krachtige stem en gevoel voor melodie horen in een sfeervolle mix van folk en indie pop van het album Songs From Your Friends and Neighbors Season 2. Ik zou zeggen, kom eens even heel dicht bij je luidsprekers en ga eens even op je gemak zitten en luister naar deze mooie plaat.

Oei, ik moest even bijkomen zeg. Dit was Walter Trout en Warren Haynes. The Sky is Crying. Een blues klassieker die oorspronkelijk werd opgenomen door Elmore James in 1959. Elmore James, legendarische Amerikaanse blues gitarist, zanger en songwriter die wereldbekend stond als de King of the Slide Guitar. En ja, zo'n slide gitaar, je weet wel, met zo'n buisje over de hals van de snaren. Dat kon hij als geen ander. The Sky is Crying, een tragische, slepende blues ballad die hij geschreven heeft. En dus door velen gecoverd is. Hier hoorden wij Walter Trout en Warren Haynes samen aan de gitaar. James overleed in 1963 op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Maar ondanks zijn korte carrière liet hij een onuitwisbare indruk achter. Grote iconen zoals Jimi Hendrix, B.B. King en de Rolling Stones noemen hem als een van de allergrootste inspiratiebronnen. We doen het even wat rustiger, want we moeten even bijkomen. Dit is Cactus Lee, de muzikale alter ego van de Texaanse zanger Kevin DeHaan. Lone Star komt van zijn album Texas Yard Sale uit 2020.

mooie plaat was dit van Amani Burnham. Deze beste band combineert folk, soul, rock en Americana dwars door elkaar heen. Sideways Through Time is een dromerig introspectief nummer waarin tijd, herinneringen en veranderingen centraal staan. Een artiest om in de gaten te houden binnen de nieuwe generatie singer-songwriters. Het debuutalbum van de uit Ethiopië afkomstige muzikant heet het album, of is het album, Roots and Wings. Jackson Browne. Het nummer vooral bekend door de Eagles, maar hij schreef het samen met Glenn Frey. Jackson kon het niet afmaken, Glaywell. En ik zeg tot de volgende week. Take it easy.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.

En niet alleen op zondag. Het bedrijf zal dan draaien 794 de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag. Psalmen en gezang. En mooi.

vreugde. Heer, wat een vreugde om te mogen leven. Wat fijn om opgewekt te zijn en blij. Dat ik van zoveel dingen kan genieten. Dat ik niet gebonden ben, maar vrij. Omdat u alles weg hebt willen nemen, wat tussen ons belemmerd kon zijn. Dat u mij uit de schaduw hebt getrokken, om me te koesteren in uw zonneschijn. Heer, wat een vreugde om te mogen leven, omdat u mij gemaakt hebt met een doel, dat ik, hoe klein ook, veel voor u beteken, dat ik altijd uw kracht en leiding voel. Dat u mij leren wilt om los te laten wat ik zo moeilijk overgeven kan. Dat ik het in uw handen neer mag leggen, omdat het een deel is van uw plan. Heer, wat een vreugde om te mogen leven, ondanks de wrede wereld om mij heen. Omdat ik uw bescherming mag ervaren en weten mag, u laat me nooit alleen. Dat ik mij koesteren mag in uw liefde en ik mij baden mag in uw fontein. Dat u met mij de weg gaat door dit leven. Wat is het heerlijk om uw kind te zijn.

strand. Ik loop in gedachten aan het strand. Mijn voetstap geeft in het rulle zand een afdruk van mijn weg op aarde. Maar spoedig zal mijn stap vergaan, want ruige golven komen aan, waar ik lange tijd niet zo stil naar staarde. Ik besefte niet hoe sterk ze zijn, hoe groot, en ik daarbij zo klein. Als ik niet wegga, word ik bedolven. Als God mij van mijn schuld niet redt, en ik niet luister naar zijn wet, word ik overspoeld door ruige golven. Ik loop steeds op het verkeerde pad, zo onnadenkend dat ik vergat hoe nietig ik ben op aarde. Mijn levenstijd is maar zo kort, zo bloeit het en zo is het verdord. En ik verlies spoedig al mijn waarde. De gids, betrouwbaar en zo goed, geeft me weer nieuwe levensmoed. Want hij wil me steeds weer geleiden. Op al mijn paden gaat hij voor. Ik volg hem, ook donkere dalen door. Ik mag in zijn goedheid mij verblijden.

Een stapje terug. Een stapje terug geeft een ruimere blik. Je wordt niet bepaald bij dat altijd maar ik. Je krijgt veel meer oog voor de mensen om je heen. Er is meer, want je bent er echt niet alleen. Een stapje terug schept wat afstand misschien, om duidelijker weer je omgeving te zien. Je kring wordt wijder, je gezichtsveld verbreedt, waardoor je de last van jezelf iets vergeet. Een stapje terug, niet zo heel dicht vooraan, meer in de cirkel van je naasten gaan staan. Je komt dan een stuk van je eigen ik los en ziet zoveel meer door de bomen het bos.

God is er. God is er in stormen, als de wind mij slaat en met niets ontziende vlagen langs mij gaat. God is er in het diepe, troosteloze dal. Is er als ik eenzaam in de afgrond val. God is er in vreugde en in verdriet. In de droeve tonen van een afscheidslied. God is er in smarten die ondraaglijk zijn en in de momenten van de zwaarste pijn. God is er op de plaatsen waar ik hem niet zoek. Hij is naast mij en ook in de verste hoek. Hij beschermt mij en al stel ik hem teleur, even later tikt hij toch weer op mijn deur.

Er is meer dan wat je als sterveling ziet. Er is meer rondom je, vergeet dat maar niet. Meer dan je kunt vatten met al je verstand, want God houdt het meeste nog achter de hand. Probeer niet te forsen hoe zoiets wel kan, maar grijp al die wonderen, geniet er slechts van. Wat mensen niet kunnen, krijgt God voor elkaar. Daarin komt zijn almacht en kracht openbaar. Er is meer dan zorgen en meer dan je traan. Voor jou komt weer vreugde van boven vandaan. Ach, vraag mij niet hoe dat in hemelsnaam kan. Omvat stil het wonder. Geniet er slechts van.

gebroken wereld. Ik voel en zie het nu, de kromme bomen, de woede van de storm, ons bange dromen, de angst, er is geen schuilplaats voor de wind, het dicht aan tranen lachen van een kind. Er is geen dag volmaakt, geen uur tevreden, en rond de wereld wordt er pijn geleden. Verlatenheid is overal alleen, op zoek is ieder, maar men vindt er geen. De wereld om mij heen is van leed gebroken, in duizend stukken en in één gedoken. Ten einde raad, maar doof en blind voor pijn, loop ik hier machteloos, een mens te zijn.

luistert naar Niet Alleen op Zondag. Het wordt uitgezonden op de Radio 794, de lokale radio van de gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet Alleen op Zondag, met psalmen en gezangen. En mooi.

afstand. De PTT kon mij vertellen, geen mens te ver om op te bellen. En de bloemist stuurt graag mijn groeten door heel het land, als het zou moeten. Toch denk ik vaak met erg veel pijn, ik zou graag zelf aanwezig zijn. Kan soms een afstand mij benauwen, dan denk ik, heb toch meer vertrouwen. Ga in gebed, er is niets beters. Voor God bestaan geen kilometers. Het is toch bij de Heer bekend, waar ik niet zijn kan op het moment. Dan is het troosten om te weten, als ik de afstand eens kon meten, van God naar mij, van God naar mensen, waar ik mezelf zo graag zou wensen, dan zag ik nog geen stap verschil. God is bij elk, om Jezus wil.

Twee orgelpijpen. Klein formaat. Ik liep er blij mee op de straat. Het was meer dan ik had durven hopen. Ik kon ze op een veiling kopen. Zeg, orgelpijpen uit de kerk. Voorbij is jullie mooie werk. Thuis nam ik spijkers en een hamer. Nu hangen jullie in mijn kamer. Ach, orgelpijpen zonder klank. Goed vastgespijkerd op een plank. Het orgel moest men restaureren. Ik kan van jullie nog wat leren. Want jullie brachten toon voor toon, eer aan de vader en de zoon. En nu zijn jullie oud, verbogen. Ja, klank na klank is al vervlogen. Dank, orgelpijpen allebei, voor jullie stille raad aan mij. Om ook een instrument te wezen, waardoor de heiland wordt geprezen.

Heer, ik kom er niet meer uit. Uit mijn angsten en mijn vragen. Uit mijn geesten neergeslagen. Door alles waar ik u niet bemin. Heer, ik kom er niet meer uit. Komt u er maar in. Heer, ik kom er niet meer uit. Uit mijn zonden en mijn falen. Uit mijn geest die maar blijft dwalen. In alles waar ik u niet bemin. Heer, ik kom er niet meer uit. Komt u er maar in. Heer, ik kom er niet meer uit. Uit mijn denken en mijn voelen. Uit mijn geest die zonder doel maar wegen kiest waarin ik u niet bemin. Heer, ik kom er niet meer uit. Komt u er maar in. En alles wat leeft in mij kreeg nieuwe waarde. Uw vergeving bracht uw hart op aarde. Uw verlossing was een prachtig nieuw begin. Ik kwam er niet meer uit, maar u kwam erin.

wederkomst. Het staat in de Bijbel geschreven. De mensheid zal de terugkomst van Jezus beleven. Men zal hem zien nederdalen op een wolk. Iedereen, niemand uitgezonderd, ieder volk. Hij zal komen als een dief in de nacht. Laat het toch zo zijn dat je hem verwacht. Als de bezuin van God wordt gehoord en de engel spreekt met kracht zijn woord, dan daalt hij op de aarde neer, onze verlosser, koning en heer. De gestorvenen zullen eerst opstaan en daarna met de dan nog levenden naar hem toe te gaan, opgenomen in de wolken met hem te ontmoeten. Wat een feest zal het zijn om onze Heer te begroeten. Laten we elkaar met dit nieuws bemoedigen. Het tijdstip van zijn komst kunnen we niet bespoedigen. Maar zijn we al benieuwd hoe dit zal gaan? Wanneer zijn voeten weer op de aarde zullen staan? Wat een troost voor Gods kinderen. De duivel zal dan niemand meer hinderen. Voor eeuwig bij de grote koning mogen we leven in onze nieuwe woning. Wat een onuitsprekelijke liefde van hem. Zie je ook uit naar het nieuwe Jeruzalem?

De grootheid van de Heer. De grootheid van de Heer is nimmer af te meten. Hij schiep ons tot zijn eer, laat ons dat nooit vergeten. Zijn doel is dat we hem ootmoedig dankend eren en luisteren naar zijn stem, ons door hem te laten leren. De grootheid van de Heer, die is niet te doorgronden. Hij daalde op de aarde neer en stierf voor onze zonden. Zachtmoedig, nederig, klein, als mens op deze aarde, kon hij de losprijs zijn, oneindig hoog in waarde. De grootheid van de Heer, die zullen wij aanschouwen, als hij in hemelsfeer zijn liefde ons zal ontvouwen. In eeuwig stralend licht, van vaderhuis hierboven, doet ons zijn aangezicht hem eeuwig dankbaar loven.

Even kunnen luisteren, maar niet alleen op zondag. Het wordt uitgezonden op radio 794 door Calla Radio, alle gemeente Heerde en de gemeente Epe. Niet alleen op zondag, met psalmen en gezangen en mooie gedichten. Ik wens u God zegen toe. Het programma werd gemaakt door Johannes Veldkamp. We leven en gezondheid. Tot volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. In onze regio rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Hilversum Noord 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar de kop van 8 kilometer file. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Valburg heb je 20 minuten extra nodig. A325 Nijmegen-Arnhem. 8 kilometer file bij Presik Haaf met 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Ens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.

0: 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ik praat hierover met Saskia Ober, medewerker kennis en informatieontwikkeling. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Wil je een keer mijn gast zijn? Misschien wil je reageren op dit programma? Dat kan, stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En even een kleine introductie voordat we starten met het eerste nummer. LICG staat voor Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het is een onafhankelijke stichting in Nederland die betrouwbare en objectieve informatie geeft over het aanschaffen, verzorgen en houden van huisdieren. Ze staan vooral bekend om hun zogeheten huisdierenbijsluiters. Dit zijn praktische gidsen met alles wat je moet weten over specifieke diersoorten. We beginnen met You're My Best Friend van Queen. En in de tussentijd gaan we contact leggen met Saskia Ober. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. Ik ga in gesprek met Saskia Ober van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Saskia, ben je er al?
1: Ja, ik ben er.
0: Nou, welkom. Ontzettend leuk.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zat net zo eens even naar de papieren te kijken. We hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. En ik bedacht ineens, we hebben gekozen om de vakantie wat nader te belichten. En geldzorgen, heb ik het maar even genoemd. Maar ik denk dat dat al een uitdaging wordt in een uur. We hebben zo ontzettend veel te vertellen. En nou ja, als we zouden moeten vertellen wat het LICG allemaal op de website heeft staan, dan kunnen we denk ik door tot kerst.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, want we hebben heel veel informatie over huisdieren en alles wat er maar mee te maken heeft.
0: Ja, nou goed. We zullen zo goed mogelijk proberen de belangrijkste items eruit halen. En we zullen natuurlijk ook de website even een aantal keer noemen, zodat mensen ook zelf even rustig kunnen gaan kijken. Want dat is het idee. Even een persoonlijke vraag aan jou. Ik keek naar jouw profielfoto en toen zag ik een geit.
1: Een geit.
0: Een geit. Is dat jouw geit?
1: Nee, dat is niet mijn geit. Nee.
0: Waar heb je die gevonden?
1: Dat is gewoon eentje die ik ergens onderweg tegen ben gekomen, denk ik. Ik maak graag foto's van dieren. Dus als ik dan iets leuk heb, dan zet ik die wel eens op mijn profielfoto.
0: Oh, geweldig. En hoe heet het? Waar komt jouw dierenliefde vandaan?
1: Ja, ik denk een beetje met de paplepel ingegoten. We hadden vroeger thuis, toen ik nog heel klein was, hadden we een konijn. En toen ik 13 werd, toen kreeg ik mijn eigen konijntje op mijn verjaardag. En ja, daar was ik helemaal van onder de indruk dat ik zomaar voor een levend wezen mocht gaan zorgen. En ik was ook altijd al dol op bijvoorbeeld honden van familie en dergelijke. Dus ja, het zit er denk ik van nature al een beetje in.
0: Geweldig. En je hebt uiteindelijk je beroep ervan gemaakt. Want jij bent bioloog.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarna ben je eigenlijk nog veel meer gaan doen. En uiteindelijk zit je hier. Hoe is dat een beetje gegaan?
1: Ik heb eerst biologie gestudeerd. En nou ja, daar was het best lastig om daar een baan in te vinden. Dus ik heb een beetje van alles geprobeerd. Zelfs nog als programmeur gewerkt een tijdje. Ook nog een opleiding gedaan voor hondengedragstherapeut. Had ik een vriendin die maakte mij attent op een vacature van het LICG. Die waren toen net aan het opstarten eigenlijk. Die waren nog maar net bezig. En toen dacht ik, nou, dit is gewoon echt iets voor mij. Want ik vind het gewoon heel leuk om ook andere mensen iets te leren en iets te vertellen over huisdieren. En ook om me daar zelf meer in te kunnen verdiepen. Dus ben ik bij het LICG terechtgekomen. Dat is inmiddels alweer sinds 2008. Dus al heel wat jaartjes.
0: Ja, met hoeveel mensen werken jullie daar?
1: Wij zijn maar met z'n viertjes.
0: Ja, dat is helemaal niet zoveel, hè?
1: Nee, want zeker omdat we zijn eigenlijk ook nog allemaal part-timers. Of bijna allemaal part-timers. Dus het is bij elkaar zijn het eigenlijk minder dan drie hele banen. Dus ja, dat is best aanpoten.
0: Nou, jullie zetten wel wat neer. Want ik kan me herinneren dat vorig jaar, of het jaar daarvoor, toen hebben we het vakantiegebeuren zelf ingevuld. Toen dacht ik van, ik ga daar een uur over vullen, omdat er zoveel belangrijks te vertellen is. En ik heb werkelijk alle informatie van jullie website kunnen halen. Dus ik denk dat het echt belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden. Want waar mensen ook vragen over hebben, ja, jullie geven eigenlijk het goede antwoord.
1: Ja, wij proberen wel om heel veel onderwerpen die belangrijk zijn toch een plek te geven op onze website. En ja, wij kijken ook gewoon goed hoe we onze informatie samenstellen. Hè? Want dat is natuurlijk waarom wij ook zijn opgericht. Omdat er behoefte was aan gewoon één centrum waar je voor echt goede, objectieve en betrouwbare informatie terecht kon. Dus wij kijken zoveel mogelijk naar bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, informatie van deskundigen en dergelijke. Zodat onze informatie gewoon echt ook ergens op gebaseerd is. En zoveel mogelijk goede informatie geeft.
0: Ja, nou zullen we gelijk even benoemen waar wij het over hadden in ons voorgesprek. Misschien dat we het later nog een keer herhalen, maar dit is wel even belangrijk. Jij gaf aan dat heel veel mensen best zoeken en dan ook iets vinden. En nou ja, goed, tegenwoordig heb je dan een AI en die geeft je gelijk allerlei antwoorden. Maar jij gaf aan, het is zo jammer dat zoveel mensen daar blijven hangen en dat ze niet doorklikken naar daadwerkelijk de website, omdat AI niet altijd het goede antwoord geeft.
1: Nee, dat klopt. Als je op AI, bijvoorbeeld op Google, gaat zoeken, hè, dan krijg je meestal nu eerst een antwoord wat door AI gemaakt is. Mm-hmm. En daar zet hij dan een paar bronnen bij. Maar ik heb zelf al meerdere keren gemerkt dat dat antwoord dan of maar half klopt of soms helemaal niet klopt. En als je op die bronnen gaat doorklikken, dat die bronnen eigenlijk iets anders vertellen dan wat AI jou vertelt.
0: Ja.
1: Dus je moet eigenlijk vooral niet zomaar op AI afgaan, want die vertelt soms ook gewoon wat hij denkt dat jij wil horen.
0: Ja, nou goed, ik dacht we gaan dat gelijk even benoemen. Ik moest trouwens nog even denken aan een gesprek een paar uitzendingen geleden. Daar was iemand die zei van nou je moet helemaal niet iets met dat AI, want dat zorgt ook nog een keer voor een heleboel bossen die omgaan. En voordat ik nu daar weer iets over hoor, ik denk ik zal het maar even zeggen, ik kan daar ook niks aan doen. Ik vrees dat er weinig stoppen aan is. Maar goed, wat wel belangrijk is, als dan AI wat roept, klik alsjeblieft even door en zoek even door naar de juiste informatie. Want dat is natuurlijk toch gewoon jammer.
1: Ja, precies. Je moet echt zorgen dat je wel echt bij een betrouwbare bron terechtkomt als je goede informatie wil hebben.
0: Precies. Oké, nou, zullen we vast beginnen met een stukje voor de vakantie? Jij hebt de muziek uitgezocht. Nick Kershaw en Jason Mraz. Spreek je dat zo uit?
1: Want ja, Mraz.
0: Oké, één van die twee liedjes die konden we niet vinden. Zelfs niet in Spotify, dus dat is wel heel raar. Maar goed, dan heb ik een lookalike liedje bedacht van dezelfde zanger.
1: Oké,
0: kan je daarmee leven? Ik zeg het er even bij, dat je niet denkt van nou vraagt ze het. En dan heeft ze het niet gehonoreerd. Dat heb ik wel gedaan. En mijn collega is heel goed in Spotify. Maar die zegt nou, dat nummer kan ik niet vinden. Dus we gaan één keer er net even naast. Nou, het is juni. En ja, bijna gaat de grote vakantiestroom beginnen. En ja, als je dan dieren hebt, dan heb je een beslissing te nemen. Of je dier blijft thuis, of je dieren blijven thuis, of je dier gaat mee. En ja, in beide gevallen hebben jullie eigenlijk heel veel informatie op de website wat je moet doen en niet moet doen. Mijn voorstel is dat we het stukje thuis blijven eerst even bespreken. Dan gaan we even naar de muziek luisteren en dan gaan we op reis.
1: Ja, het lijkt me prima.
0: Oké. Nou, thuis blijven. Ja, heel veel mensen denken daar makkelijk over. Maar je moet je dier dan kwijt in een pension, bijvoorbeeld, waar lang niet altijd plek is.
1: Nee, dat is tegenwoordig echt wel iets waar je echt heel erg bij tijd bij moet zijn. Pensions die zitten vaak al heel erg vroeg in het jaar helemaal volgeboekt. Mm-hmm. En soms nog wel eerder, zeker als je in het hoogseizoen op vakantie moet, moet je soms gewoon een jaar van tevoren ook al bespreken waar je jouw dier gaat laten als je zelf op vakantie bent.
0: Ja, kan je nagaan. Nou, dat is optie 1. Maar je kan natuurlijk ook oppas thuis vragen.
1: Ja.
0: En dan is het ook nog een keer heel leuk als die oppas ook komt op het laatste moment. Anders kun jij niet weg.
1: Ja, want dat is wel iets waar je echt goede afspraken over moet maken. En ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om iemand thuis te vragen. Er zijn organisaties waarbij je een oppas aan huis kunt inhuren. En ja, dan sluit je natuurlijk ook een soort van contract af en goede afspraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die vragen bijvoorbeeld aan vrienden of familie van goh, kan jij de kat eten geven of wil jij op mijn hamster passen? Maar dan is het wel heel verstandig als je van tevoren, dus zeg maar ongeveer nu, in de komende maand, nog eens even gaat checken bij die mensen van wil je dat nog steeds en kun je dat nog steeds? Want er kan natuurlijk altijd iets tussen komen. Mensen kunnen van gedachten veranderen, maar er kan ook bijvoorbeeld iets tussenkomen in de vorm van dat mensen bijvoorbeeld het niet meer kunnen omdat ze ziek zijn of ander werk hebben of wat dan ook. Dus het is heel verstandig om die afspraken nog even goed na te gaan van tevoren. Want je wil echt niet dat je in de laatste week ineens te horen krijgt van oh, de oppas kan niet, want dan heb je echt wel een probleem.
0: Ja, ja, want stel dat, en daar gaan we het dan zo over hebben, je op het laatste moment je hond toch mee zou willen nemen en hij heeft niet de juiste inentingen, dan ga je ook vergaast. Dat gaat niet goed.
1: Nee, dan wordt het toch een vakantie in eigen land in elk geval.
0: Ja, dat en zelfs niet in België.
1: Oké, okay, natuurlijk, maar inderdaad zelfs niet in België. Nee. Want ook dan moet je een grens over. En ja, dan moet je toch echt aan de voorwaarden voldoen.
0: Ja, nou, dan is het heel belangrijk dat je mensen niet alles laat raden. Dat gaf jij aan van ja, laat vooral ook even het adres van je dierenarts achter. Want mensen kunnen natuurlijk niet zomaar raden, tenzij het je buren zijn. waar jouw hond behandeld wordt of je kat op het moment dat die ziek worden. Het klinkt eigenlijk heel logisch allemaal, hè? En toch denken mensen er niet aan.
1: Nee, er zijn inderdaad best wel dingen waar je echt eventjes aan moet denken en waar het echt even over moet hebben met de oppas. Van ja, wat moet je doen in dat soort gevallen? Hè? Als stel dat de hond of de kat of het konijn ziek wordt, wat wil je dan dat jouw oppas doet? Moeten ze contact met jou opnemen of moeten ze meteen jouw dierenarts bellen? Wat moet er dan gebeuren? Waar staat bijvoorbeeld het reismandje? Stel dat ze met dat dier naar de dierenarts moeten. Dan moeten ze ook weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dus al dat soort zaken moet je toch even bespreken. Hè? Je hoopt natuurlijk dat er niks gebeurt. Maar als het wel gebeurt, is het wel fijn als het allemaal goed geregeld is.
0: Ja, absoluut. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en niet alleen bij een oud dier. Hè, wat zou je willen als er echt iets misgaat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook iets waar mensen eigenlijk liefst niet aan willen denken. En zeker niet als ze op vakantie gaan, want dan ben je bezig met allemaal leuke dingen. Maar ja, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Er kan altijd iets misgaan. En inderdaad niet alleen bij oude dieren. Maar ja, een jong dier kan ook ziek worden of een ongeluk krijgen. En wat wil je dan dat er gebeurt? Stel dat jouw dier komt te overlijden. Ja, wat moet de oppas dan doen? Ja. Wil je het weten? Moeten ze jou bellen? Of liever niet? Wat wil je precies dat er dan met jouw dier gebeurt? Als je dat soort dingen niet van tevoren hebt afgesproken en jouw oppas die gaat naar beste weten toch proberen het zo goed mogelijk voor jou te doen en je komt later thuis en je denkt van oh, maar dit had ik helemaal niet gewild. Ja. Ja, dan is dat natuurlijk wel heel vervelend. Dus je kan maar beter zorgen dat je dat toch goed hebt afgesproken.
0: Ik heb altijd een draaiboek met, ik denk wel 15 pagina's. En ik denk dan later ook wel eens, die mensen zullen wel denken. Maar goed, aan de andere kant, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, wij krijgen dan ook altijd oppas thuis. En dat ik de huisarts van mijzelf was vergeten. Waarop ze zei van, ja, als wij dan ziek worden, waar moeten wij dan naartoe? Dan denk ik, oh ja, kan ook nog wat vergeten als je een draaiboek hebt van ik weet niet hoeveel pagina's. Maar het is gewoon belangrijk. En je hoeft dan ook niet als je op vakantie bent en er gaat wat mis de hele wereld uit te leggen. En dan kan je ook nog zeggen van nou kijk even in het draaiboek en zo gaan we het doen.
1: Ja, het is gewoon heel handig om dingen een beetje vast te leggen. En natuurlijk ook gewoon over de verzorging. Hè. Wat moeten ze eten en hoe vaak en wanneer en wat moeten ze wel doen en ook vooral niet doen. Al dat soort zaken is handig om even op papier te schrijven, want ja, als je het gewoon één keertje vertelt, dan denkt op dat moment denkt de oppas, oh, oké, ik snap het wel. Ja. Maar later staan ze dan misschien toch van, ja, moest hij nou een half bakje kattenvoer per keer of een heel bakje?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Als dat de hele vakantie misgaat, dan kom je een heel andere kat tegen als je thuis komt. Dus ook dat soort zaken, leg het gewoon eventjes vast op papier. Dan kunnen ze altijd eventjes bladeren en kijken van, hoe moest het ook alweer?
0: Ja. Inderdaad. Nou, we gaan even een klein stukje muziek draaien. Daarna gaan wij op reis. En dan gaan we kijken wat er allemaal bij komt kijken om op reis te gaan. Blijf hangen. Tot zometeen.

0: gewoon de autodeur open te doen, hup, hond erin laten springen en daar gaan we.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel erg raar. Want als je je kinderen meeneemt in de auto, dan worden die aan alle kanten vastgesnoerd.
1: Ja.
0: En je hond, die je ook niet kan zeggen van je moet stil blijven zitten of nu even niet. Die zit gewoon los in de auto. Maar als je een aanrijding krijgt, dan vliegt die hond natuurlijk ook gewoon dwars door je auto heen. Net als dat zo'n kind dwars door je auto heen vliegt als je hem niet vastmaakt.
1: Ja.
0: En ja, niemand legt tegenwoordig zijn peuter meer los op de achterbank. Maar ja, mensen doen dat met een hond dus wel. Dat is eigenlijk dus heel gek. En er is een keer een onderzoek gedaan door onder andere de ADAC, dus de, zeg maar de Duitse ANWB. En daar hebben ze ook getest dat een hondje, een klein hondje van 5 kilo, als die een aanrijding krijgt met 50 kilometer per uur, dan krijgt hij al 25 keer zijn eigen gewicht mee. Dus dat betekent dat je dan op 550 kilo zit. En die 550 kilo komt dan dus door de auto vliegen misschien tegen jouw hoofd aan of tegen je kind aan. Dus is niet alleen voor de hond heel gevaarlijk, want die breekt gewoon zijn nek en die overleeft dat waarschijnlijk niet. Maar dus ook voor de inzittende heel erg gevaarlijk als je je dier los in de auto laat zitten. En daar staan veel mensen eigenlijk niet bij stil.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar wat aan doen. En ik ben heel blij dat je dat toch even benoemt. Het is denk ik een stukje onnadenkendheid. Het is, nou ja, goed. Ik had ook zoiets van...
0: Ja, het is ook
1: van
0: een gewoonte, denk ik,
1: ja,
0: wat zo ontstaan is. En ja, waar mensen eigenlijk niet zo erg bij stilstaan. Maar ja, het is echt wel goed om daar gewoon echt iets goeds voor aan te schaffen. Dus of een hele stevige kennel of een goed tuig. Wat je in elk geval niet moet doen, wil ik er wel even bij zeggen, is je hond dan aan de riem doen, aan zijn halsband, en dan die riem ergens vastknopen, zodat hij niet door de auto kan vliegen. Want als hij dan natuurlijk een ruk krijgt door een aanrijding, dan krijgt hij die ruk op zijn nek en dan breekt hij gewoon zijn nek.
1: Ja.
0: Dus nooit aan zijn nek vastmaken.
1: Nee, oké. Okay. Ik heb zo'n ding wat je in je gordel, in die riem steekt. He, ook omdat er natuurlijk anders gaat die auto steeds piepen, dat er wat beweegt in die auto.
0: Mm-hmm.
1: En als je die gewoon aan een goed tuig vastmaakt, dan moet het wel kunnen, toch?
0: Ja, als het een degelijk systeem is, dan is dat inderdaad een stuk beter dan hem los in de auto te zetten.
1: Ik ga een heel degelijk systeem kopen. Maar goed, er moet nog meer. Want de EU vindt iets over de inentingen. Het is wel zo handig dat je hond gechipt is. Ik ga er ook van uit trouwens, als je je hond meeneemt over de grens, dat moet.
0: Ja, dat is ook inderdaad verplicht. Er zijn,
1: ja.
0: Als je over elke grens gaat, dan moet je hond, die moet een chip hebben. Hij moet een dierenpaspoort hebben. En hij moet een vaccinatie hebben tegen hondsdolheid.
1: Ja, precies.
0: Dat zijn de drie dingen die zijn altijd verplicht.
1: Ja, oké. Okay, dus nou, dat hebben we dan ook even benoemd. En wat nog even belangrijk is, want ik had een herhalingsprik voor rabies. En die haal je niet even 2 dagen voordat je vertrekt, hè? Dat moet langer van tevoren.
0: Nou, op zich de herhalingsprik, die kan in principe, als je hem op tijd hebt gezet, als de vorige nog niet verlopen is, dan kan dat ook een dag van tevoren. Want
1: Okay. Dan
0: blijft de enting gewoon nog geldig.
1: Ja.
0: Maar als het de eerste rabiesvaccinatie is die je hond krijgt, dan moet dat minimaal 21 dagen van tevoren.
1: Okay.
0: Want hij is pas na 3 dagen, gaat hij echt werken. Dus dan is hij pas geldig om mee te reizen.
1: Kijk, heel goed. Oké.
0: En voor andere landen, dit is dan voor EU-landen, maar landen buiten de EU, die hebben soms andere regels. Dan moet het soms bijvoorbeeld 30 dagen van tevoren. Of soms nog langer. Dus ja, als je buiten de EU gaat reizen, moet je even extra goed opletten.
1: Ja, wat jij ook zei trouwens over als je denkt, nou, vrijheid, blijheid. Ik ga leuk in mijn campertje zitten. Ik zie wel waar het schip strandt. En je belandt bijvoorbeeld in Montenegro en je denkt dat je weer terug kunt met je hond, kun je dat ook vergeten, hè? Want dat is buiten de EU. En dan heb je het risico dat je hond een bloedtest moet ondergaan.
0: Ja, dat klopt. En wij krijgen best wel veel vragen over mensen die met de camper inderdaad en de hond gaan trekken. En vaak ook een beetje die kant op. Maar daar zitten meerdere landen in die buurt die dus geen lid zijn van de EU. En daarvoor gelden die regels niet.
1: Nee.
0: Dus die landen die kunnen andere regels hebben om erin te komen. Maar regelmatig geldt ook dat als je dat land weer uit wilt naar een EU-land, dat het mag alleen maar als jouw hond een titertest voor rabies heeft. En dat betekent dat het een bloedtest is,
1: ja,
0: waarbij ze kijken of die rabiesvaccinatie goed heeft gewerkt of die genoeg antilichamen heeft. Omdat anders het mogelijk is dat je misschien

0: een hondsdolheid meeneemt uit die landen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus wat je dan eigenlijk moet doen, is voordat je weggaat hier uit Nederland, moet je die bloedtest laten doen.
1: Ja.
0: Want als je dat namelijk hier laat doen en er zitten genoeg antilichamen in dat bloed, dan kun je meteen op reis. Maar als je dat nou niet doet en je bent in zo'n land en je wil weer terug, dan moet je die test laten doen in dat land.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je na die test moet je nog 3 maanden wachten voordat je terug mag naar de EU.
1: Dat wordt een hele
0: lange
1: vakantie.
0: Dan is je vakantie wel voorbij, denk ik.
1: Ja, precies. Of het wordt een hele lange vakantie. Ja. Ja, ik denk dat mensen zich dit helemaal niet realiseren.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Want wij krijgen inderdaad wel eens mensen die zeggen van... we gaan overmorgen weg en dan zijn we over een week zijn we in Servië of in Montenegro of zo. Ja. Heb ik zo alles goed gedaan? Dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet zo.
1: Okay.
0: En dan moet ik ze toch gaan vertellen dat ze echt hun plannen zullen moeten gaan omgooien, omdat het op deze manier niet goed gaat.
1: Ik denk dat het goed is dat we toch nog even tussendoor ook de website noemen. www.licg.nl. Daar kun je alles vinden. Dan even een zijstap. Want je gaat op vakantie en je denkt, de meeste mensen nemen denk ik hun hond mee. Er zal ook een enkeling misschien die hun kat meenemen of wat dan ook. Maar lang niet alle honden zijn in ieder land welkom.
0: Nee, dat is ook echt wel iets om rekening mee te houden. Er zijn tegenwoordig best heel veel landen die speciale voorwaarden hebben of gewoon een verbod voor bepaalde hondentypen. En dat zijn over het algemeen de stoere, sterke rassen.
1: Mm-hmm.
0: De American Staffordshire Terrier bijvoorbeeld. Kruisingen daarvan, de pitbulls. Maar soms ook bijvoorbeeld rottweilers. Sommige landen hebben ook regels voor herdershonden. Dus als je zo'n type hond hebt, dan moet je echt wel even goed kijken of je er eigenlijk wel in mag. Want een aantal echt van die favoriete vakantielanden, bijvoorbeeld Frankrijk, die heeft een verbod voor een aantal van dat soort honden. En dan kom je er dus gewoon niet in. Spanje heeft ook strenge regels voor dat soort landen. Denemarken heeft ook regels. Zelfs in Duitsland hebben ze eigenlijk regels voor dat type honden.
1: Kan je nagaan, hè? Want ik heb ook wel eens gehoord dat dat soort honden, of dat klinkt een beetje lullig, hè? Dat soort, maar goed, de honden met een hoog risico.
0: De hele sterke honden over het algemeen. Ja.
1: Goed, dat die dan dus, als je in een algemene ruimte bent, kijk, die kan je sowieso niet meenemen naar de slager, maar dat terzijde, maar dat ze dan gemuilkorfd moeten worden.
0: Ja, dat is in sommige landen is dat ook zo, dat je ze altijd moet muilkorf en kort moet aanlijnen. Er is in meerdere landen is het ook zo dat je wel een muilkorf altijd bij je moet hebben. Ook voor andere honden overigens. En soms moeten ook alle andere honden op bepaalde plekken een muilkorf hebben. Hè. Bijvoorbeeld soms als je in een kabelbaan wil of zo. Dan is het wel heel handig als je hond gewend is aan het dragen van een muilkorf. En dat je er eentje bij je hebt.
1: Ja.
0: Want dat zijn soms ook verplichtingen die je dan ineens tegenkomt. Maar voor dit soort honden zijn dat veel vaker regels, ja.
1: Ja, en wat ook nog wel aardig is, is dat het ook geldt, tenminste dat heb jij mij verteld, dat als je gewoon door een land rijdt, dat diezelfde regels er zijn. Dus dat het niet zo is van, oh ja, ik ga niet naar Frankrijk, want ik hobbel door naar weet ik veel wat. Ik ga ervan uit dat je, als je aangehouden wordt, dat je in de problemen kan komen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Je moet niet alleen voldoen aan de eisen van het land waar jij naartoe wilt, maar ook van alle landen waar je doorheen rijdt op die reis.
1: Ja.
0: Dus ja, ook al wil jij naar een land waar het wel is toegestaan om jouw hond mee te nemen, als jij bijvoorbeeld met jouw American Staffordshire naar Spanje zou willen, waar wel ook strenge regels zijn, maar het in theorie nog zou kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je komt er eigenlijk niet, want je moet door Frankrijk.
1: Ja, dat is inderdaad zo, ja. Okay. Nou, dit is in een vogelvlucht waar je even op moet letten. Ben ik iets vergeten?
0: Er zijn natuurlijk nog wel een heel aantal andere dingen die je soms moet regelen. Bijvoorbeeld, soms moet je je papieren nog laten legaliseren door de NVWA.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dat zij ze moeten afstempelen. Dat is bijvoorbeeld ook voor landen zoals Montenegro en Albanië en dergelijke het geval. Dus dan moet je nog weer een extra afspraak inplannen. En wat ook wel belangrijk is, is dat je voor je vakantie even met je dierenarts gaat overleggen of er nog bepaalde ziektes voorkomen in het land waar je naartoe gaat. Want bijvoorbeeld in het zuiden van Europa, soms ook in de Balkanlanden, Er zijn toch andere dierziektes, bijvoorbeeld babesiose of leishmania en dergelijke. En die worden overgebracht door parasieten. Dus soms heb je gewoon speciale bescherming tegen ander soort parasieten nodig. Dus dan moet je even van tevoren goed met je dierenarts overleggen.
1: Kun je, ik heb een hond uit, of op dit moment twee honden uit Griekenland. En de hond daarvoor had leishmania. Dus ik was al gewaarschuwd en weet ook wat je moet doen. Maar zijn er preventief medicijnen voor? Ik heb altijd begrepen dat dat vliegje actief is tijdens zonsopkomst en zonsondergang. En dat je dan ook het beste je dier binnen kan houden.
0: Nou, dat kan soms inderdaad al een hoop helpen. Mm-hmm. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde halsbanden die beschermen tegen zandvliegen en muggen. Okay. Die dat soort ziektes overbrengen. Dus dat kan ook al helpen. En een beetje oppassen met bijvoorbeeld stilstaand water in de buurt. Want ja, daar komen bijvoorbeeld veel muggen voor. Dus zo kun je wel een beetje rekening mee houden met ook wat je doet en wanneer je het doet. Maar het is vaak toch ook belangrijk om echt goed te zorgen voor bescherming tegen die parasieten.
1: Is het het beste plan om dan toch gewoon ook even met je dierenarts te overleggen voordat je gaat? Want kijk, wij hebben het er nu over. En dan gaan we natuurlijk hopen dat iedereen denkt van hé, dat blijft hangen en we gaan daarna zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand gewoon gedachteloos zijn hond in de auto kiepert en denkt, nou, hij is toch ingerend. Het is wel oké. Wat raad jij aan?
0: Ik denk dat het zeker verstandig is om gewoon even met je dierenarts te overleggen van goh, ik ga daar en daarheen. Zijn er nou speciale dingen waar ik rekening mee moet houden? Bepaalde ziektes of andere zaken die nog moeten gebeuren voordat ik wegga. Want daar kan je toch echt een hoop ellende mee voorkomen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Nou, bij deze. Ja, en ik denk dat het goed is om toch ook even op de website te kijken. En anders informeer van tevoren, ruim van tevoren. Want dit zijn natuurlijk ook reizen die je van tevoren meestal wel voorbereidt. Even bij je dierenarts.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we een hele rare zijstap maken. We hebben het even gehad over dat alles duurder wordt. En dat er mensen soms in de problemen kunnen komen voor dierenartskosten, maar misschien ook voer en dergelijke voor je dier. We hebben deze twee eruit gelicht omdat ze op dit moment hot zijn. We gaan even een ander nummer draaien. Rob, heb jij het andere nummer gevonden op Spotify? Oh, dan krijg je jouw liedje van Jason. Komt helemaal goed. En daarna gaan we verder praten. Tot zo.
0: Okay.

0: Je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Saskia Ober van het LICG. We hebben net besproken in vogelvlucht over reizen en dieren en vakantie. En ook als het dier thuis blijft. We gaan het nu hebben over dat alles duurder wordt. Maar even voor het beeld. De website is onderverdeeld in honden, katten, terrariumdieren, aquariumdieren, vogels, weidedieren en overige dieren. En dan weer over al die dieren, de aanschaf, gezondheid en welzijn, reizen en vakantie zoals gezegd, samenleven met dieren, wetgeving en ziek door een dier. Dus als je denkt dat met deze twee onderwerpen het verhaal compleet is, dat is niet zo. Er is een heleboel te lezen. Dus ik dacht, ik benoem het even. Maar goed, wij gaan even verder met iets wat we allemaal elke dag opnieuw ondervinden. Aan den lijve, zou ik bijna zeggen. Alles wordt duurder. En ja, ik zelf met twee paarden, twee honden en een kat merk dat niet alleen het voer veel duurder is, maar ook de dierenarts en de behandelingen. En ik kan me zo voorstellen dat er mensen zijn die daardoor in de problemen komen.
1: Ja, dat is zeker zo. Wij krijgen ook best regelmatig mailtjes van mensen die in zo'n situatie zitten. Dat ze bijvoorbeeld hun dierenarts niet kunnen betalen of andere financiële problemen hebben met hun dier. En dan hopen ze dat wij ze dus kunnen helpen of in elk geval kunnen wijzen naar een plek waar ze hulp kunnen krijgen. Omdat wij ook een artikel hebben over dierenhulp voor minima op onze website.
0: Ja.
1: Het komt gewoon best wel veel voor. En het is natuurlijk heel erg vervelend als je heel erg veel van je dier houdt en er gebeurt iets met dat dier. En je hebt gewoon niet het geld om dat goed te laten behandelen.
0: Nee, nou hadden we in het gesprek voor de uitzending het erover dat het niet alleen maar is dat alles zoveel duurder is en wordt. Jij gaf aan dat er ook tegenwoordig natuurlijk veel meer mogelijk is.
1: Ja, dat klopt. Tegenwoordig zijn er natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden. Hè. Vroeger dan, werd er een bloedonderzoek gedaan en misschien een röntgenfoto gemaakt. Tegenwoordig worden er ook CT-scans uitgevoerd of MRI-scans bij dieren. Er is veel meer onderzoek en ook veel meer behandeling mogelijk. Maar ja, er hangt wel een prijskaartje aan, want die apparatuur die is ook bepaald niet goedkoop.
0: Nee.
1: Dus ja, daardoor worden zaken ook soms duurder.
0: Maar is het dan niet handig ook ik vraag dat altijd. Want ik weet bepaalde behandelingen. Dan denk ik, daar gaan we. En dan vraag ik meestal aan de dierenarts van, nou, kun je een beetje inschatten waar dit op uit gaat draaien? Ik denk dat dat sowieso wel verstandig is.
1: Ja, ik denk dat het zeker heel goed is om van tevoren gewoon goed met je dierenarts te bespreken van, hoe duur gaat het worden? Wat is er precies nodig? En ja, zeker als je toch een beetje op de kosten moet letten, ga dan ook eens even overleggen van, wat is er nou echt nodig voor je dier? En wat is eigenlijk extra? Is er misschien een alternatief? Kan het misschien toch ook op een goedkopere manier? Kan je bijvoorbeeld kijken van, nou, stel nou dat we meteen medicijnen gaan geven en kijken of dat werkt. Kunnen we dan misschien een kostbaar onderzoek in eerste instantie niet doen? Kijk, en soms kan dat niet, omdat het gewoon echt nodig is om een goede diagnose te kunnen stellen, zodat je je dier echt op de goede manier kunt behandelen. Maar soms dan kan je dierenarts ook goed meedenken en dan zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dus voordat je nou meteen alles maar laat doen, zeker als je denkt van, ja, misschien kan ik het niet betalen, ga gewoon eerst even goed in overleg met je dierenarts van, ja, wat is er nou echt nodig en hoe duur wordt dat dan allemaal?
0: Ja, weet je wat ook wel gek is? Dat heb ik dan meegemaakt. Doordat, daar hadden we het net over, mijn eerste hond Leishmania had, daar wordt allopurinol voor gebruikt. En dat wordt ook voor mensen gebruikt. En het bizarre is, voor dieren is zo'n pilletje, ik weet niet hoeveel keer zo duur als voor mensen. Dat vind ik ook zo bizar. Dat ik denk van het is hetzelfde medicijn. Ik had een fantastische dierenarts. En die zei op een gegeven moment, ik schrijf wel een receptje voor je uit. En dan kun je het gewoon bij de apotheek halen.
1: Ja, dat soort zaken komt meestal ook, dat heeft te maken met de registratie ook van medicijnen.
0: Ja.
1: Een medicijn registreren voor mensen, Dat is natuurlijk een veel grotere doelgroep. Dat wordt, meestal wordt dat ook wereldwijd worden dat soort zaken dan uitgezocht en vastgelegd. Als je iets wil registreren voor dieren, en zeker dat moet dan per diersoort ook nog eens geregistreerd worden, dat is voor zo'n fabrikant is dat ook best wel duur om dat te doen. Ja, en die kosten die zie je dan toch weer terug.
0: Ja, nou, ik weet je, dit ging ook gewoon via de dierenarts, hè? Dus ook het dierenartsreceptje. Zij moesten er ook wel lachen. Ze hebben ons er gewoon mee geholpen. Maar goed, het is wel shocking om het verschil te zien. Dat ik denk van, wat gek, kan dat dan niet anders? Maar blijkbaar is dat lastig. Dat gaan we ook nu even niet oplossen. Maar goed, dat is dan even wat het is. Ja, dan heb je natuurlijk het probleem dat er een paar aanbieders zijn die de prijzen enorm opschroeven. Ik weet niet of het nodig is om de naam te noemen. Ik noem er één, Evidentia. En die maken het mensen natuurlijk ook heel erg moeilijk.
1: Ja, er zijn natuurlijk ketens die best een hoop dierenartsenpraktijken hebben overgenomen.
0: Ja.
1: En nou ja, de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die heeft daar pas nog een onderzoek naar gedaan. En die zeggen ook wel van dat er ketens zijn die echt wel commerciële strategieën hebben en er toch wel op aansturen om steeds meer groei te hebben. En daar wordt het natuurlijk duurder van.
0: Ja.
1: En wat ik zelf ook wel vervelend vind altijd om te horen, is dat dan mensen denken van de dierenarts is een geldwolf en
0: nee.
1: die is alleen maar op mijn geld uit. Maar meestal de dierenartsen die gewoon in de praktijk staan, dat zijn mensen die hebben echt hart voor je dier, die proberen je zo goed mogelijk te helpen. En dat zijn niet degenen die met het grote geld naar huis gaan over het algemeen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar het zit hem gewoon in het management en de strategieën van dat grote bedrijf wat daar dan boven hangt.
0: Ja, ik weet je, kijk, ik mag natuurlijk helemaal niks roepen, maar ik kan wel zeggen wat ik zelf gedaan heb. Ik heb dat aanzien komen en ik noem geen plekken, geen namen, helemaal niks. Maar ik zag het gebeuren en ik dacht, wegwezen. En dat heb ik op tijd gedaan. Want er zijn wel, ook hier in de buurt is een dierenarts. Dat is een soort dokter Pol. Die heeft echt normale tarieven. Die doet dat met hart voor de dieren. En ik hoop dan ook altijd dat de mensen die wat minder geld hebben daar dan ook terecht kunnen komen met hun dier. Dus er is hoop. En wat ook zou kunnen, dat gaf jij aan, is dat je bijvoorbeeld met de dierenarts overlegt over een, misschien een mogelijkheid om het gespreid te betalen of iets dergelijks.
1: Ja, ik denk dat als je problemen hebt om een behandeling te kunnen betalen, die behandeling is wel nodig, dat het dan in elk geval heel belangrijk is om goed te gaan overleggen met je dierenarts en te kijken of er misschien iets mogelijk is. Sommige dierenartsen doen dat gewoon echt niet. Andere dierenartsen doen dat wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je het niet gevraagd hebt, dan weet je dat niet. Dus probeer in elk geval goed te overleggen met je dierenarts. En er zijn best wel veel mensen die denken van die schamen zich daarvoor. Die vinden dat vervelend om dan zo'n gesprek aan te moeten gaan. Maar weet wel, je bent echt absoluut niet de enige die hier problemen mee heeft. En je bent ook absoluut niet de enige die vraagt of het misschien mogelijk is om bijvoorbeeld in termijnen te betalen. Want er zijn gewoon best wel veel mensen die in zo'n soort situatie zitten. Dus probeer in elk geval te overleggen met je dierenarts.
0: Fijn dat je het benoemt. Ja, dan is het natuurlijk mogelijk om een verzekering af te sluiten. Daar zou je natuurlijk ook een hoop bij kunnen winnen. Dat op het moment suprême dat er in elk geval een deel wordt vergoed door de verzekering. Dus daar zou je ook goed over na kunnen denken, toch?
1: Nou ja, dat is zeker wel verstandig om bij honden, katten, konijnen, papegaaien, die kan je eigenlijk allemaal verzekeren. Als je aan zo'n dier begint, dan is het heel verstandig om te kijken van, willen we ook een verzekering afsluiten voor dat dier?
0: Ja.
1: Wat je wel moet doen is even goed kijken naar de verschillende verzekeringen van wat valt er nou precies onder die verzekering? Wat wordt er wel en niet vergoed? Wat is de premie? Want dat kan nog wel eens verschillen. En je moet niet denken van ik neem een verzekering, dus nou wordt volgens alles vergoed. Want dat is meestal niet zo.
0: Ja, klopt.
1: Er zijn altijd nog dingen die je zelf moet betalen. Soms hun eigen bijdrage of bepaalde behandelingen die niet vergoed worden. Waar je ook aan moet denken is dat voor sommige rassen worden bepaalde dingen niet vergoed. Omdat het dan om aandoeningen gaat die eigenlijk met het ras samenhangen.
0: Ja.
1: Dus dan zegt de verzekering ook van maar dit is niet onverwacht. Een heleboel van dat ras hebben zo'n aandoening, dus dit vergoeden wij niet.
0: Ja.
1: Dus daar moet je echt even goed naar kijken als je dat overweegt. Maar dan als je de premie goed kunt betalen, en je denkt van nou, dit is echt wel de moeite waard, dan zou ik zeggen, ja, doe dat. Want ja, dat is dan toch best wel verstandig. Want mocht je hier een keer een ongeluk krijgen en geopereerd moeten worden bijvoorbeeld, of een bepaalde ziekte die een ingewikkelde behandeling vraagt, ja, dan is het ook alweer heel fijn als je verzekerd bent.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van goed kijken welke verzekering. Ja, ik heb daar ook een voorbeeld van. Ik had een paard al zo heel lang geleden en die bleek achteraf nou niet volgedekt te zijn op een of andere manier. Dus alleen voor bepaalde calamiteiten. Dus daar ging ik totaal mee de bietenbrug op toen ze na 11 dagen... Ik had er 11 dagen en toen belandde ik in de kliniek, dus dat ging helemaal mis. Dus daarna moest ik.
1: Dat is zelfs sneu, ja.
0: Ja, dus toen moest ik bijverzekeren. Dat was echt een toestand. En ik heb ook een paard laten keuren. En daar hadden ze iets uitgehaald. Gaat te ver om te zeggen wat. En het klopt, dat dier was nooit ziek. Alleen dat probleem kwam continu terug. Dus die dierarts had dat heel goed gezien. En die verzekering heeft heel slim gezegd: dat sluiten we uit. Dus ja, dat is dan de consequentie. Ja, wat jij aangaf is dat het ook best belangrijk is dat je toch probeert om een spaarpotje te hebben voor dit soort calamiteiten. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde spaarpotje voor als je wasmachine in elkaar stort of niet.
1: Ja, het is hetzelfde principe.
0: Ja.
1: Maar het is wel verstandig om dus een apart spaarpotje te maken voor je hond of je kat of je papegaai of je konijn.
0: Ja.
1: En dat het dus niet zo is dat jij een spaarpotje hebt en dan gaat die wasmachine kapot en dan is dat potje voor je konijn ineens leeg.
0: Ja, precies. Het potje dus voor de wasmachine is niet voor je konijn en andersom.
1: Nee, precies. Dus leg een apart spaarpotje aan. En dat kan natuurlijk ook heel goed. Hè? Als jij denkt van nou, ik kan best wel goed sparen en ik ga daar niet aankomen, dan kan je ook op die manier geld opzij zetten, zodat je toch, als je hier een keer iets krijgt, ja, dat toch kunt gaan betalen. Dat je niet voor een hele lastige beslissing zit van ja, wat ga ik nou doen? Want ik kan gewoon die behandeling niet betalen.
0: Ja, oké. Ja, en als het dan allemaal niet lukt, nou ja, goed, dan hebben we gelukkig inmiddels, dat weet ook nog niet iedereen, een dierenvoedselbank. Daar is je dier natuurlijk niet mee geopereerd en heeft ook niet alle behandelingen bij de dierenarts te gaan. Maar goed, ook de voeding van een dier kan erg uit de hand lopen. Ik heb een hond met een allergie en een gemiddelde zak wel van 11 kilo, maar kost gewoon 76 euro. Dus waar gaat het over? Ja, en als het dus dat je daar echt mee in de problemen komt, is daar ook hulp. Ik zie steeds meer dierenvoedselbanken boven water komen.
1: Ja, dat klopt. Er is best wel veel aandacht voor sowieso voor dit probleem. En er zijn aardig wat dierenvoedselbanken inmiddels. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, want als jij zelf al in een minimapositie zit, dan wordt het toch best lastig soms om ook nog het voer voor je dier te kunnen betalen.
0: Ja.
1: En dan is het best wel de moeite om gewoon te kijken of je daar voeding voor je dier kunt krijgen. Vaak zijn er natuurlijk wel allerlei voorwaarden. He, dus soms moet je bijvoorbeeld zelf bij de voedselbank voor mensen lopen, of je moet kunnen aantonen dat je bij de minima hoort. Of sommige gemeentes hebben dan bijvoorbeeld een pas voor minima, en dan kan je het op die manier laten zien. Dus ze hebben vaak wel bepaalde eisen en voorwaarden. Maar dat kan echt wel een stuk schelen in de kosten voor je huisdier. En dan kan je er toch op die manier voor zorgen dat je dier nog goed voedsel kan krijgen.
0: Nou, heel goed. Die hebben we ook benoemd. Het is heel erg, maar we zitten erdoor.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, dat gaat heel snel, hè? Ja, weet je, wij kunnen nog uren vullen. En misschien moeten we in de toekomst nog eens een ander onderwerp aansnijden. Jullie hebben zo ontzettend veel te vertellen en zoveel informatie om te delen. Maar ik denk dat de vakantie en het stukje waar we het dan net over hadden, over verzekering, spaarpotjes, dierenvoedselbank en dergelijke, voor nu even oké is. Mag ik jou danken voor dit gesprek?
1: Nou, heel erg graag gedaan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ook heel erg graag gedaan. Wens je een hele fijne avond.
1: Hetzelfde.
0: Rob, dankjewel voor de techniek. Volgende week zijn we er weer. En dan is de gast Stichting Mendo. Fijne avond.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulans Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Ja, André Vrijn met het vrolijke als de zon schijnt. Een klassieker die je meteen laat glimlachen. Of de zon nou schijnt of niet. Allemaal een goedenavond. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van Hollandse Passie. Ja, deze aflevering van Hollandse Passie begint iets anders dan dat u gewend bent. Dat komt door de omschakeling naar Radio Voors. Daar starten ze een minuutje later. Maar natuurlijk wel met dezelfde dosis muziek en passie. Waar je allemaal gewend bent hier vanavond bij Radio 794. En natuurlijk bij Voors Veluwe Zoon. Mijn naam is Leo Holleman. En het komende uur neem ik je mee langs de mooiste nummers van eigen bodem en van opkomende talenten. Ook alles komt hier vanavond weer voorbij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en geniet. Wat dachten jullie van Donny van der Heijden, José, Marco Schuitmaker, Monique Smit en nog veel meer van deze goede artiesten? Blijf gezellig luisteren. Fijn dat je luistert hier naar Hollandse Passie. Jouw wekelijkse Nederlandstalige gezelligheid hier op Radio 794. En natuurlijk ook bij Voorst Veluwe Zoon. We trappen af met een beloofvolle stem die meteen raakt. Dave Ewig. Zingt recht als zijn hart. En doet er geloven in onvoorwaardelijke liefde. Hier is hij met Ik zal alles aan je geven.

0: Dave Ewig, hier bij Radio 794 en bij Voorse Veluwe Zoon. Allemaal in Hollandse passie. En ja hoor, je voelde het. Hij zou echt alles geven. Wat een begin van deze avond.
1: De speakers op 10 en maximaal plezier. Dat vind je alleen hier. Dit is Hollandse passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

Als er iemand is die zijn emotie kan omzetten in een muzikale storm, dan zijn natuurlijk Tino Martin wel. Je hoort hem in ieder geval met of zonder jou. In ieder geval zin in een zeer een gezelligheidje. Dat weet je, als je in ieder geval Mat Hoogkamer gaat uitnodigen. En dan, als hij komt, wordt gegarandeerd feest in de tent.

Ja, wanneer je de zon zich laat zien, dan hoort er natuurlijk ook in echt een soundtrack bij. En wie kan het beter brengen dan André Hazes met Zomer. Hans Thomas is terug van nooit echt weg geweest. De zanger, singer-songwriter uit Apeldoorn, die brak in 2008 door met een Nederlandstalige megahit, 1001. In ieder geval in één gedachte. En groeide daarna uit tot een van de meest respecteerde singer-songwriters van Nederland. Hij schreef hits voor onder andere Anouk, Tino Marten, Treintje Oosterhuis, Snelle, Donnie, Wolter Kroes en natuurlijk voor André Hazes junior en natuurlijk ook voor Rolf Sanchez. Artiesten die echt met een liedjes in de hitlijsten en hele grote podia's wisten te bereiken. Vanavond hier bij Hollandse Passie gaan we zijn nieuwe plaat draaien. En dat is in ieder geval kleine liedjes. Zijn groot, oprecht en vooral levensecht.

0: zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.

0: Een fijne samenwerking tussen Bente en Bluff in de vorm van de single Hoe hou ik je vast? Bente was de drijvende kracht achter het nummer en wist tijdens het schrijven gelijk dat de stem van Pascal Jacobs perfect bij het nummer zou passen. En daarvoor was Bluff het ook in één keer helemaal mee eens. En daarvoor hoorde je natuurlijk Hansen Thomas met Levens Echt. Ja, zo kan het ook, hè. Deze hebben we net al gedraaid, maar ze willen niet van tafel af eigenlijk hier. Hè? Dus dat maakt ook allemaal niet zoveel uit. In ieder geval, ik zeg als pop, dance en emotie samenkomen, dan krijg je Magic, Marco Bussato, Armin van Buren en natuurlijk Davina Michel. Laten zien hoe het dans.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Enorme mooie samenwerking van Marco Borsato, Armin van Buuren en natuurlijk Davine Michel met de grote hit Hoe het Dans. En dat was natuurlijk echt een heel mooi nummer van Marco en ook een nummer 1 positie hier in Nederland. Soms wil je gewoon dat iemand dichtbij komt. Roy van der Sar zegt het zoals het is, met gevoel en warmte. Kom maar dichterbij.

Ja, dat was hier wel. Roy van der Sar met Kom maar dichterbij. Dat zoals hij het alleen maar met zijn warme gevoel wil doen. We gaan even lekker zwingen. Een nieuwe frisse wind door de Nederlandstalige popgeschiedenis. In ieder geval drie jongens uit Den Haag. Wel het trio Flair genoemd. Maar onweerstaanbare danspophits hier in Nederland. De stijl van Coldband en de jeugd van tegenwoordig. Hier zijn ze met een mooie hit, Zomer.

Een heerlijke sound hier van Vleger met het wit zomer. In ieder geval jong, fris en natuurlijk helemaal klaar voor de zonnige dagen hier in Nederland. We gaan even lekker door. Soms komt verdriet pas als het stil wordt. Jack van Gessel, weet precies hoe hij het allemaal klinkt. Hij heeft in ieder geval tranen in de nacht. De man uit Oosterwijk.

0: Jack van Gessel uit Oorschot, het mooie Brabant. Hij staat al 40 jaar op de bühne en nu komt hij met een hele mooie plaat van Tranen in de Nacht. Ieder wel een pijnlijke schoonheid, zoals Jack van Gessel dat zegt.
1: Thuis, op het werk of onderweg, de beste muziek hoor je hier. Dit is Hollandse Passie op Radio 794 met Leo Hulleman.

0: Soms moet je gewoon trouw blijven aan jezelf. Michael van Hork, ja, die bezingt het krachtig en eerlijk natuurlijk van... Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe. Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Dit is Hollandse Passie op Radio 794.

Ja, met een knipoog. En natuurlijk een beetje refrein blijft lekker hangen bij Henk van Dissel met Wat zou jij mij doen? Soms blijft de grote vraag in je hart. Hoe zou het zijn geweest? Yves Berens geeft daar het antwoord op.

Jury van Yves Behrens, gevoelig, oprecht en zo herkenbaar. Hoe zou het zijn geweest? Dromen mag altijd. En zeker als Manuel het bezingt met zijn dromige stem en zijn melodie. Ik ben een dromer.

0: Ja, we sluiten er wel af vanavond. Hollandse passie hier met een hele mooie ouwe van Huub Reëel met de Nobus. In ieder geval, wat een heerlijke, gemoedelijke slot van deze uitzending hier van Hollandse passie. Zoals ik al zei, we sluiten sfeervol af hier met de Nobus. In ieder geval, we hebben nooit last van de buren hier, toch? Nee, gelukkig niet. We zitten hier onder in de kelder bij Villa Jacoba in Heerde. Hebben jullie nog leuke ideeën die je graag met mij zouden willen delen? Of het nu gaat om grote Nederlandse hits of een opkomende talent? Stuur dan in ieder geval jouw suggestie naar l.hulleman@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw keuze volgende week al bij Hollandse Passie. Ik ben wel benieuwd waar jullie mee zullen komen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Leo Hulleman. En graag tot de volgende keer bij Hollandse Passie op Radio 794 en te beluisteren op Force Veluwezone. Blijf genieten van de muziek, want muziek is emotie. Muziek is passie. Natuurlijk alles.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

0: en welkom bij De Tweesprong, het programma op de donderdagavond waar liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur staan er weer veel liedjes klaar die graag gehoord willen worden. Onder andere van Caro Emerald, Sandy Tom en twee nummers die door Olga Nielsen zijn uitgezocht. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. The Loadout van Jackson Browne is een eerbetoon aan de roadies en het publiek van artiesten en in het bijzonder die van Jackson Browne. Terwijl hij namelijk na een concert naar het hotel mag, moeten de roadies het hele podium afbreken en inladen om het de volgende dag weer uit te laden en op te bouwen en zo de hele tour lang. Stay is een cover van de doo-wop hit van Maurice Williams en de Zodiacs uit 1960. Het nummer is in de uitvoering van Jackson Browne naadloos aangesloten op The Loadout, maar qua thema staat het er haaks op. De artiest wil nog wat doorspelen als het publiek dat ook wil.
1: I'd like to do a song I never played in public before. It's a brand new song. It's sort of a tribute to the friends of mine that come out.

van het album Running on Empty, The Loadout en Stay. Jackson Browne had met deze nummers de combinatie is nooit als single verschenen, maar krijgt in deze samenstelling wel veel airplay. Alleen in de VS wordt het een succes. Ondanks het gebrek aan succes wereldwijd staat het nummer in Nederland al sinds het begin van de NPO Radio 2 Top 2000 onafgebroken in de lijst genoteerd. De twee tracks zijn trouwens opgenomen in het Meriwether Post Pavilion te Columbia, Maryland op 27 augustus 1977. En in die eerste tweesprong van vanavond ga ik naar de 70s. In 1970 richten Adolf Tevreden en Bernito Reilly in Poelenburg de band Dutch Rhythm Steel Orchestra op. Een bekende Zaanse Surinaams-Nederlandse formatie met vele hitsingles in de jaren 70, 80 en 90. In 1976 neemt de groep onder de naam The Dutch Rhythm Steel Show Band een traditional op, voorzien van een nieuwe Simple Amazing tekst. Januari, februari, maart. Het wordt de eerste en grootste hit, zowel nationaal als internationaal voor de groep. En in het buitenland wordt het lied bekend als de kalendersong van de Trinidad Oil Company.

0: De groep Simple Minds wordt in 1977 aanvankelijk onder de naam Johnny and the Self-Abusers opgericht door Charlie Burchill, Jim Kerr, Brian McKee en Tony Donald. Hun vroegere muziek met invloeden van onder andere David Bowie vindt erkenning binnen de New Wave-stroming. Het debuutalbum Live in the Day, uitgebracht op 20 april 1979, bereikt in Engeland de 30ste plek in de albumlijst. Chelsea Girl en Live in the Day worden uitgebracht als singles. In Nederland slaat de muziek van de Simple Minds nog niet aan dan. De volgende twee nummers komen uit 2010, omdat ik 16 jaar terug ga naar de top 40. En dat is de top 40 van 4 juni 2010. De top 3 is dan als volgt. Op nummer 3 van 2 gezakt, B.O.B. featuring Bruno Mars en Nothing on You. Van 3 naar 2 gestegen, Marco Borsato en Guus Meeuwis met Schouder aan Schouder. En volgens mij was dat destijds voor de WK. Voetbal. En nou ja, nu dit jaar is er weer voetbal, dus wie weet wat er weer voor liedjes allemaal uitkomen. In 2010 stond in ieder geval op nummer 1 Stromae met Alors on Danse. Op 25 augustus 2006 maakt een Nederlandse zangeres een kanaal aan op de videowebsite YouTube. Op die website plaatst zij meerdere filmpjes van zichzelf waarop ze liedjes zingt, veelal covers van andere popsterren, maar ook enkele van haarzelf. Er volgen vele positieve reacties, onder andere van platenmaatschappijen. En uiteindelijk kiest de zangeres voor een contract bij Tenman Records, het label van Justin Timberlake. Love Dealer is de derde single afkomstig van het debuutalbum Outta Here. En dit is een samenwerking met Justin Timberlake. Ik heb het over Esmee Dentus. En zij komt 4 juni 2010 nieuw binnen op 35 in de top 40.
1: Let's go.

California Girls van zangeres en componiste Katy Perry en rapper Snoop Dogg. Het is de eerste single van haar derde album getiteld Teenage Dream. En volgens Katy is het nummer een antwoordlied op Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z. Op 4 juni 2010 stijgt deze single met een superstip in de top 40 van 25 naar 9. De 2 van 1 is deze week voor Caro Emerald. Met een Nederlandse vader en moeder met een Arabaanse achtergrond groeit Caroline van der Leeuw op in de Jordaan en studeert ze in 2005 af in de vakken jazz en zang aan het conservatorium in Amsterdam. Ze zingt in de Amsterdamse close harmony groep Les Ailes en in de Philharmonic Funk Foundation, een 44-man sterk funkorkest. Daarnaast doet ze regelmatig de achtergrondzang bij het Kinderen voor Kinderen Songfestival. Begin 2007 nodigde de Nederlandse producer Jan van Wieringen Caro uit om een demo in te zingen van een nummer dat hij aan het produceren is. De jazzy zang van haar wordt beschouwd als een

In april 2015 wordt de door Caro Emerald zelfgeschreven single Quicksand uitgebracht. Daarna wordt er in 2017 nog de EP Emerald Island uitgebracht met 4 nieuwe nummers en 2 instrumentale tracks als onderdeel van de Emerald Island Tour. In 2020 verschijnt de single Wake Me Up Romeo en die kon je zojuist horen. En dit is de laatste onder de naam Caro Emerald. Ze wil graag andere activiteiten ontplooien en daarom stopt ze met haar alter ego. De volgende 2 nummers zijn uitgezocht door Olga Nielsen. Vorige week draaide ik tijdens de speciale aflevering van de Tweesprong Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Maar dat nummer geeft niet echt haar muzieksmaak weer. Dat zit meer in de hoek van de metal. Over het eerste liedje dat ze wil laten horen zegt ze het volgende. Toen ik 11 was mocht ik met mijn vader en zus naar een concert van Metallica. Want ik ben een enorme fan. Een van de mooiste dagen van mijn leven.

Kaisers Orchestra met Un Pas de Deux. Mijn vader had deze maffe Noorse band op Lowlands gezien rond 2003... en daarna werd het album heel erg veel gedraaid thuis. Op een gegeven moment kende iedereen thuis fonetisch alle teksten... maar niemand had een idee wat het nummer over ging. Mijn vader heeft de band daarna nooit meer kunnen zien... en is op jonge leeftijd overleden. 2 jaar terug hebben mijn zus, stiefmoeder en ik... Kaisers Orchestra live gezien in de Melkweg in Amsterdam. Heel gave ervaring waar alles op het podium als instrument gebruikt werd... inclusief grote olievaten. Olga, bedankt voor je bijdrage... de uitzending van vanavond. In het onderdeel Deze Week in de Muziek ga ik terug naar 1984. En van Bruce Springsteen wordt het 7e album Born in the USA uitgebracht. Ook op deze plaat zijn sociale achterstand en maatschappijkritiek weer thema's. De plaat levert 7 Amerikaanse top 10 singles op. En in Nederland verschijnt Dancing in the Dark als eerste single in juni 1984. De track staat slechts 4 weken genoteerd. En tot aan mei 1985 is het vervolgens stil rond Bruce. Op dat moment wordt Dancing in the Dark opnieuw uitgebracht. En staat de single 15 weken genoteerd, waarvan 1 week op 1.

0: De Schotse Sandy Tom zorgde in 2006 met I Wish I Was a Punk Rocker ervoor dat Gnarls Barkley na 9 weken van de eerste plaats van de Engelse hitlijst verdwijnt. Ze schrijft het nummer nadat ze onder andere van haar mobiele telefoon en bankpas wordt beroofd. Sandy vraagt zich af hoe men in de 60's had gereageerd toen het leven nog veel simpeler was. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTW 794 met René op Dijn. Je hoort dan 2 uur lang een special over Prins, zijn grootste hits en een paar medleys. 7 juni is namelijk de geboortedag van Prins. Voor nu zeg ik bedankt voor het...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
6: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldig!

Hallo, dit is Een Uur Lang en mijn naam is Vree Nieuwenhuis. Een Uur Lang is het programma met heel veel disco, soul, funk en dance uit de vorige eeuw. Hits in een ander jasje, omdat de uitvoering die gedraaid wordt niet de standaard radioversie is. De nummers die je gaat horen duren namelijk allemaal langer dan 5 minuten. Geniet van Een Uur Lang de leukste lange versies, te beginnen met Mel en Kim. En het is de bedoeling dat System de eerste single van Mel en Kim zou worden, maar zowel de zusjes Appleby als de producers zijn er niet blij mee. De track wordt de B-kant van hun eerste single Showing Out Get Fresh at the Weekend. En ik ga dus draaien System en dan de Garage Vocal Mix.

Onder leiding van producers Stock Aitken en Waterman maken ze in de late jaren 80 hits als FLM, That's the Way It Is en de nummer 1 hits Showing Out en Respectable. En van de jaren 80 naar de jaren 70. Odyssey is in 1968 opgericht en bestaat oorspronkelijk uit de zussen Lillian, Louise en Carmen Lopez. De Filipijnse bassist en zanger Tony Reynolds vervangt Carmen vlak nadat Native New Yorker die 21ste plaats in de Amerikaanse hitlijst behaalt.

In Europa heeft Odyssey met Native New Yorker een cover van Frankie Valli groter succes. Onder andere in de Engelse hitlijst behalen ze een top 5 notering. En het volgende onderdeel is 40 jaar terug in de top 40, die van 6 juni 1981. Op nummer 22 komt dan nieuw binnen Pino D'Angelo met zijn grootste en enige succes, de Italo-discoplaat Ma Quale Idea.

Het nummer Ma Quale Idea van Pino D'Angio staat in totaal 9 weken in de top 40 met als hoogste positie nummer 3. De baslijn van dit nummer komt uit Ain't No Stoppin' Us Now van het Amerikaanse duo McFadden en Whitehead. En in de Ben Librand mix een groep die begint onder de naam Finesse. Als ze eind jaren 80 een contract krijgen bij Columbia Records, veranderen ze de naam in de Pasadena's naar de geboorteplaats van groepsleden en tweeling David en Michael Milliner.

Beste Dina zijn bekend geworden met Tribute Ride On. Ben Liebrand maakte een mix van het nummer Love Changes van het album Elevator. En de begintune van het programma is Harold Faltermeyer en Axel F. Harold Faltermeyer is een Duitse filmcomponist en muzikant. En na zijn studies aan de Muziekhogeschool van München is hij onder andere lang actief als componist van onder andere filmmuziek in de Verenigde Staten.

Wereldwijde bekendheid bereikt Harold Faltermeyer als componist van de muziek van de Beverly Hills Cop films. Met het nummer Axel F. wint hij een Grammy Award. Ja, dit is dus ook de begintune van dit programma. En ik denk, het is wel eens leuk om eens een keer in een lange uitvoering te laten horen. De volgende wordt een track van de Pet Shop Boys. It's Alright is de vierde en laatste single van het studioalbum Introspective. Oorspronkelijk is het nummer geschreven en uitgevoerd door Sterling Void. Het nummer komt onder de aandacht van de Pet Shop Boys als ze luisteren naar een compilatie van house nummers uitgebracht door DJ International.

It's Alright gaat over de politieke issues die spelen in die tijd. De dictatuur in Afghanistan of de revoluties in Zuid-Afrika. Muziek zal echter altijd blijven bestaan en het fundament van ons leven zijn. En dat is de wijsheid in dat nummer It's Alright van de Pet Shop Boys. En van een hit van de Pet Shop Boys ga ik naar een albumtrack van ABBA. The Visitors is een plaat uit 1981. Het is het achtste en laatste officiële album van de groep. En hierop staat de track I Let The Music Speak.

I let the music speak van ABBA van het album The Visitors. Dit is het eerste album dat ooit op CD is uitgebracht. En dit is in het jaar 1982. En de laatste track van dit uur is een dance classic. Alison Williams begint haar carrière als achtergrondzangeres van verschillende artiesten, waaronder de BB&Q Band en Bobby Brown. Ze startte een solo carrière na lid zijn geweest van de bands High Fashion en The Affair.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wizard's wand, casting the spell your con, cat smiling in the sun. Cat smiling in the sun, eyes take heat.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2... en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Okay.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht.